0: industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio.
1: Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente stelt voorwaarden voor verbouwing Schiphol en KLM-orkest treedt op in Bad Hoeverdorp. Haarlemmermeer werkt aan voorwaarden voor de grootschalige verbouwing van Schiphol. Het college heeft hiervoor een conceptnota van uitgangspunten vastgesteld. Schiphol wil tot 2050 onder meer oudere gebouwen en wegen vervangen en ruimte maken voor grotere, stillere en schonere vliegtuigen. De gemeente wil dat de luchthaven compact en toekomstbestendig blijft en goed past bij de omgeving. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen kunnen dit najaar reageren. De gemeenteraad stelt de definitieve nota naar verwachting begin 2027 vast. Het zondagmiddagpodium ontvangt op 4 oktober het KLM-orkest in het dorpshuis in Bad Hoeverdorp. Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en is sinds 1953 het muzikale visitekaartje van KLM. Onder leiding van dirigent Bert Willemsen speelt het een gevarieerd repertoire. Bezoekers kunnen genieten van licht klassieke muziek, filmmuziek, jazz en populaire nummers. Het concert begint om 2:30 en duurt tot 4:30. Kaarten kosten €7,50, inclusief koffie of thee, en zijn ook vooraf te reserveren. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Na Kennis Maandag is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal 100.000 euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoornen Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:45 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Experiment Grotere Zorg vraagt voorrang in seniorencomplex. En Meerskosdames starten seizoen met overwinning. Haarlemmermeer start een experiment waarbij ouderen met een grotere zorgvraag voorrang kunnen krijgen op woningen in 4 seniorencomplexen. Het gaat om de Langleven Thuisflat in Hoofddorp en Wibo-woningen in Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. Van de vrijkomende woningen wordt 10-15% met voorrang aangeboden aan deze groep. De gemeente werkt samen met IJmeren en zorgaanbieders. Het experiment duurt maximaal 2 jaar en moet uitwijzen of wonen en zorg zo beter gecombineerd kunnen worden. Het eerste damesteam van Meerskosh is in het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 9-6 overwinning op Skosh Utrecht. De 16-jarige Hoofddorpse Hana Al-Nayal won na 5 spannende games. Ook de 18-jarige Renske Huntelaar pakte een belangrijke zege tegen de hoger aangeslagen Française Enora Villar. Gabi Vrietse verloor haar partij, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar. Meerskosh staat na de eerste speelronde 3e in de SBN Eredivisie. Op 21 oktober volgt thuis de wedstrijd tegen All In Squash. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Derulo.
1: Jason Derulo, Nicki Minaj, ze zingen de Lola Borstel en Try Dollar Sign. Swalalala, swalalala.
2: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
1: Yes, warm welkom bij Meer Wakker op de zondagmorgen. Het is de 20e september 2026. Het wisselvallige najaar is flink bezig. Op het ene moment heb je al een jas te weinig. En op het andere moment kan je eigenlijk gewoon weer in je tussentje buiten lopen. Dan is het weer een plensbui en dan schijnt de zon. Het gaat van links naar rechts werkelijk waar, maar dat hoort een beetje bij september. Dat we langzamerhand richting die herfst toe gaan. Je gaat het wel merken. Tenminste, ik merk het met name aan hoe vroeg het donker wordt. Ja, eind volgende maand dan is het echt al flink ingedaald. Dan gaan we naar de wintertijd. Kan je het al voorstellen? Nee, dat is altijd, de maand die gaat komen, gaat altijd heel hard naar beneden wat dat betreft de zonsondergang. De zonsondergang gaat steeds eerder plaatsvinden. Maar nog even genieten van die paar dagen na zomer. Warm welkom. Dit is Meer Wakker tot een uur of 10 met muziek van onder andere Earth, Wind and Fire. Oh nee, Earth and Fire. Die wind moet ik eventjes laten gaan. Ja, dit is een Nederlandse bodem inderdaad. Earth and Fire Weekend zometeen. En ook James Blunt komt eraan. The Wise Man. Naar deze Paolo Nutini.

0: Urban Fire. God heeft haar ziel, maar wij hebben haar muziek nog wel. Journey Kaagman, ook een dame die is heen gegaan in het jaar 2026. The Weeknd op meer radio. En daarvoor hoorde je nog James Blunt, zijn tweede single die de top 40 heeft gehaald in 2006. Was dat The Wise Man. De opvolger is dit dus van Beautiful. Daarvoor nog Paolo Nutini. En nu eventjes terug naar de 90s. Voor een iets tikkie vergeten live. Dit is Lightning Crashers op meer radio.
1: Lightning Crashers.

0: Ik dacht naar een weekend van Earth and Fire. Toch ook even een plaatje draaien van Earth, Wind and Fire. En ook maar even een toepasselijke erbij pakken. September op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Jennifer Warnes, Joe Cocker. En Up Where We Belong, Live Lightning Crashers. Dit is Meer Wakker. Muziek van onder andere Shakira, Wyclef Jean en ook Bruce Springsteen komt eraan na het Meer Nieuwsoverzicht.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Gemeente stelt voorwaarden voor verbouwing Schiphol en KLM-orkest treedt op in Bad Hoeverdorp. Haarlemmermeer werkt aan voorwaarden voor de grootschalige verbouwing van Schiphol. Het college heeft hiervoor een conceptnota van uitgangspunten vastgesteld. Schiphol wil tot 2050 onder meer oudere gebouwen en wegen vervangen en ruimte maken voor grotere, stillere en schonere vliegtuigen. De gemeente wil dat de luchthaven compact en toekomstbestendig blijft en goed past bij de omgeving. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen kunnen dit najaar reageren. De gemeenteraad stelt de definitieve nota naar verwachting begin 2027 vast. Het zondagmiddagpodium ontvangt op 4 oktober het KLM-orkest in het dorpshuis in Bad Hoeverdorp. Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en is sinds 1953 het muzikale visitekaartje van KLM. Onder leiding van dirigent Bert Willemsen speelt het een gevarieerd repertoire. Bezoekers kunnen genieten van licht klassieke muziek, filmmuziek, jazz en populaire nummers. Het concert begint om 2:30 en duurt tot 4:30. Kaarten kosten €7,50, inclusief koffie of thee, en zijn ook vooraf te reserveren. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

No fighting. Dat is nogal eens een mooi motto. Shakira, Shakira en Wesley Jean. Maar wij mogen ook Wyclef Jean zeggen. Hips don't lie op meer radio. Dit is meer wakker.

dit blijft aanstekelijk, hè? Lekker meezingen met z'n Little Green Bag van de George Baker Selection. Helaas voor goed verpest door die supermarktreclame. Kom er niet meer vanaf. Sam Smith hoorde je ook nog. En nu het talent van het moment.

Blue Monday. The New Order op Meer Radio. En daarvoor nog Alex Warren en The Fever Dream. Goedemorgen, Meer Wakker. Met nu een klassiekertje. Elvis Costello. Prachtige plaat is dit. She.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ella, Ella, Kate Ryan op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Lekker zomerse muziek. Op, nou ja, het is na zomer weer, toch? Of niet? Nou ja, het is nog steeds een beetje wisselvallig. Af en toe is een keer een spat regen, maar tussen de buien door is het echt wel ruimte voor de zon. En is het ook wel ruimte om van te genieten, want de temperaturen zijn nog steeds, nou, toch wel dik boven de 20 graden. Nou ja, dik, een beetje. Ja, misschien zet ik het allemaal een beetje op te vrolijken, want mijn vakantie is begonnen. Als ik zo meteen hier om 10 uur de deur achter me dicht doe, is het vakantie. Dan ben ik zeker nog even een week weg. Heerlijk, ja. Dus ik zit eigenlijk het hele weerbericht zo te spinnen dat ik er uiteindelijk beter van word. Ja, dat het gevoel is dat het lekker weer is, dat ik echt de vakantie heb verdiend. Ja. Wat gaan we nog doen in de show? Muziek draaien, dat is het idee. Calvin Harris, Ellie Goulding zometeen en ook Alan Foley zometeen. We belong to the night. Maar eerst eventjes terug in de tijd. Ja, terug in de tijd, het is een tijdloze plaat.

0: Ellie Goulding, Calvin Harris en Miracle op Meer Radio. Ellen Foley daarvoor nog en We Belong to the Night. Zometeen hoor je Queen na deze Jeroen van der Boom. Werd de tijd maar teruggedraaid.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: 80s Evergreen. En Eendagsvlieg, want daarna hebben we nooit meer wat vernomen van deze Rio Speedwagon. En Keep On Loving You op meer radio. En zometeen, na het meer nieuwsoverzicht, hoor je muziek van onder andere Shawn Mendes, ABBA en ook de Stone Temple Pilots komt eraan. Plush.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op meer radio. Dit is het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal 100.000 euro beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoornen Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Treat You Better, Shawn Mendes op Meer Radio. Goedemorgen, dit is Meer Wakker Zondag. Het is de 20e september met muziek van de Stone Temple Pilots naar ABBA. Money, money, money.

Miles Barkley en Crazy op Meer Radio uit de zomer van 2006 alweer. Tegenwoordig gaat hij als CeeLo Green verder. Stone Temple Pilots hoor je en dit is de Little River Band.

Klassiekertje uit de 80's. Europe en de Final Countdown op Meer Radio. En tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zal meteen na 10 uur jouw kans weer op fantastische prijzen. Tenminste, als je een teleding weet te raden. Bij Maurice met Meer Compleet zal meteen tussen 10 en 12. Terug naar 2015 voor Kenny B in Parijs.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Zondagmorgen even over 10. Het is vandaag 20 september. Welkom. Dit is Meer Radio live vanuit een toch wel lekkere... een hoofddorp, zeg maar. Met natuurlijk vandaag in deze radio-uitzending... waar jij kunt kans maken om zomaar te winnen... dat uurtje bowlen voor 6 personen. Leuk, hè? Ja, mooi. En mooi cd erbij met Hemel op Aarde. Dat klinkt heel erg... dat is leuke liedjes erop. Kortom, dat kun je winnen als je mij kunt vertellen... zometeen aan de hand van 3 aanwijzingen... welk voorwerp ik omschrijf in het spelletje Teleding. Die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Dan heb je een jaren van... Dat er meer in plaats van elkaar nieuws voor hier voorbij komen... meer radio op deze zondagmorgen 20 september. 6:06, er natuurlijk muziek van heden en oude muziek. Mooi, volgens mij. Zo heb je ons best op de radio, Merlin Dashboard.

0: Jan Spector en Murder on the Dance Floor hier op Radio. Ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Let goed op, hier komt
1: aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Oké? Okay? Zeg het nog eens een keer. Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 3.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Oké? Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om om pannen schoon te maken. Ja, ik ben ook in uitvoering om pannen schoon te maken is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Nou, dan komen ze nog een keertje.
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Ja. Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Ja, zeg maar, de Chinese uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Die is wel belangrijk. Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Mail ons even in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het kunnen zijn, stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat dit zou kunnen zijn, even in de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord en maar het kans uurtje bowlen voor 6 personen. En dat doe je aan studio@meerradio.nl.

Kijk je even om je heen. Op je bed. Ja. Joey Forte, Chrissy Hines en Breakfast in Bed op deze zondagmorgen. Op deze 20e september hier bij Meer Radio. Ja, op de N232 bij Oude Meer heeft gisteravond aan het begin van de avond een ongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte op de Fokkerweg een paal van de bebording. De bestuurder nam na het ongeval de benen. Even voor de jongeren onder ons, dan loopt iemand weg, zeg maar. Het ging rond 6:10 gisteren mis. Door de klappen raakte de wagen zwaar beschadigd en schoot het voertuig vervolgens naar de andere kant van de weg. Na het ongeval besloot de bestuurder er vandoor te gaan. Hij vluchtte via een sloot in de richting van de landingsbaan van Schiphol. Oh jee. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een helikopter van politie die ging even kijken. De bestuurder werd uiteindelijk aangetroffen. Het is nog onbekend of de persoon bij het ongeval letsel heeft opgelopen. De zwaar beschadigde auto is later door een bergingsbedrijf weggesleept. En daar eigenlijk het bericht, dacht bij mezelf, maar waarom? Waarom is die man weggelopen? Slecht geweten of zo, gestolen auto. De ruzie met zijn vrouw, weet je geen idee. Meer radio, spelen aanwijzingen voor Teledink, speel ik mee. Maak kansen, uurtje bolen op 6 personen. Daarbij leuke muziek voor je van Donna Summer en State of Independence.

Donna Summer, State of Independence. Ja, Donna Summer, het hele, eigenlijk een echte disco-topper van vroeger, hè? Ja, 70, begin jaren 80. Meer radio, 5:05. Even bij dat vandaag Edwin Koeman jarig is. Die gaan we feliciteren. Maak het dan een beetje stil, trouwens. Weet je wat, graag even wat... Komt een aanwijzing voor Terring, speel ze op de lekker mee. Maak kans een uurtje bonus 6 personen. En die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Ja, ben benieuwd. Eerst DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince en de Summertime.

Beetje na zomer, zeg maar, met DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. En de summertime is voorbij. Als ik zeg Harold Verwoerd, dan zul je bij jezelf denken... Wie? Wat? Harold Verwoerd? Zeg me niks. Wie is dat? leider naar Harold Verwoerd, die is namelijk iemand die imiteert Rob de Nijs. Als hij imiteert, hij is een beetje Rob de Nijs, met ook de stem en waarschijnlijk ook het jasje van Rob de Nijs, denk ik dan. En Harold Verwoerd is het optreden in het Oude Raadhuis in Hoofddorp en dichtbijzijnde. De leidenaar staat op 11:25 in het monumentale gebouw met Rob de Nijs songboek. Daar brengt hij een selectie uit het omvangrijke repertoire van Nederlandse zanger Rob de Nijs. Daar gaat hij zingen op 11 en 25 oktober. Er zijn nog kaartjes. Kijk even op c.nl. Ja, dat. Rob de Nijs verwoerd. Ja, succes. In ieder geval. We hadden geen Rob de Nijs. Jawel, we hadden hem wel. Die werd.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Experiment Grotere Zorg vraagt voorrang in seniorencomplex. En Meerskosdames starten seizoen met overwinning. Haarlemmermeer start een experiment waarbij ouderen met een grotere zorgvraag voorrang kunnen krijgen op woningen in 4 seniorencomplexen. Het gaat om de Langleven Thuisflat in Hoofddorp en Wibo-woningen in Hoofddorp, Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. Van de vrijkomende woningen wordt 10-15% met voorrang aangeboden aan deze groep. De gemeente werkt samen met IJmeren en zorgaanbieders. Het experiment duurt maximaal 2 jaar en moet uitwijzen of wonen en zorg zo beter gecombineerd kunnen worden. Het eerste damesteam van Meerskosh is in het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 9-6 overwinning op Skosh Utrecht. De 16-jarige Hoofddorpse Hana Al-Nayal won na 5 spannende games. Ook de 18-jarige Renske Huntelaar pakte een belangrijke zege tegen de hoger aangeslagen Française Enora Villar. Gabi Vrietse verloor haar partij, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar. Meerskosh staat na de eerste speelronde 3e in de SBN Eredivisie. Op 21 oktober volgt thuis de wedstrijd tegen All-in Squash. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.
2: Maurice van Dam.

0: Muziek van Madonna. En de vraag is altijd, wat ga je draaien dan? Want ze heeft zo'n heel breed assortiment. En dit was de Like Virgin hier op Meer Radio. Zondagmorgen. Je kunt de kans maken om zo te winnen. Ik zei het al, een uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen, ja, welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Enig idee? Ja, mail ons het antwoord. Ik ben benieuwd of je het weet. Wat dit is.
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Ik ben er ook in de uitvoering om pannen schoon te maken. Dat is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Laat het mij maar eens even weten.
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Mijn echte uitvoering, dus de uitvoering van het voorwerp, groeit eigenlijk op de oceaanbodem in koraalrif. Zo, dat is een raar voorwerp.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Oké? Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Je gaat voor een uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen wat dit is. Mail even. In de mail even je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dat mail je aan studio@meerradio.nl. Studio@radio... Nee. Overnieuw. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan kun je winnen een uurtje bowlen. Nou, leuk toch? Naar de kiss. I was made for loving you.

Nog meer radio om 10:45 op deze zondagmorgen 20 september, waar het buiten 18 graden is. Is een temperatuur, brengt een temperatuurtje, jas aan of jas uit? Ja, geen idee. Probeer het maar eventjes. En dan buiten met je jas en dan weer binnen met je jas. Meer radio met alleen nog de aanwijzing. Komen zo meteen naar je voorbij en maak ons een uurtje bolen. 6 personen.

12 minuten voor 11 op deze zondagmorgen, 20 september vandaag. Ook wel een hele bijzondere datum, want vandaag op 20 september... maar dan in 1932 werd de Zuiderzee... ontstond, want toen werd de Zuiderzee afgesloten, zeg maar, bij de Noordzee. Zo, niet meer binnenkomen. En toen ontstond het IJsselmeer. Vandaag op 20 september 1932. Wat je met die informatie moet, nou, gewoon leuk, maar niet te weten. Meer radio, goedemorgen. Dit is meer radio. Zo nog even de aanwijzingen voor Tedering op de radio. Michael Jackson en eerst Who Dance? Google, Abba op meer radio.

0: We waren eerst ABBA en toen IKEA uit Zweden. 7 voor 11. Dus jij je kunt kans maken om zomer te winnen vandaag het uurtje bowlen voor 6 personen. En daarbij een cd doen we erbij. Cd Hemels. Hemel op aarde heet het. Allemaal leuke liedjes. Ja, gezellig. En ja, ik zou zeggen, ga meespelen. En maak kans op een uurtje bowlen, 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Ja, wat zou dit nou kunnen zijn voor, ja, voor gebruiksvoorwerp? Ik vind de aanwijzingen best wel ingewikkeld, maar goed, je kan het maar weten. Wat is dit voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Mijn echte uitvoering groeit op de, ja, op de oceaanbodem in koraalrif, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Cinetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Cinetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in uitvoering om pannen schoon te maken. Ik ben er ook in uitvoering om pannen schoon te maken, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Ja. Waar gaat het allemaal over?
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: De Zenedische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben ook in de uitvoering om pannen schoon te maken. Wat is dit? Waar babbel ik over? Heb je enig idee wat dit zou kunnen zijn? Dan is het heel simpel. Stuur even een mailtje. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan gaan we rond 11:45 gaan we iemand in de uitzending halen. Misschien jou wel. En dan kun je kans maken om, als je in het einde uitzending de antwoord goed hebt, dan kun je kans maken om zomer te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Stuur even een mailtje aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan gaan we langzaam op naar het nieuws weer van 11 uur. En dan ben ik zo meteen mee terug met het tweede deel van de rijprogramma. Het laatste lokale nieuws. En natuurlijk, wie gaat dat uurtje bowlen winnen? Tot zometeen.

0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Bowling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.

0: Ja, dit is Earth, Wind and Fire. Je hebt Earth and Fire, je hebt Earth, Wind and Fire.
1: Het is zondagochtend.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Met Maurice van Dam.
0: Nog 1 uurtje te gaan hebben we hier op deze zondagmorgen. Op deze 20e september. Lekker hoor, 18 graden buiten. En het is het een beetje has aan, jas aan, jas uit weer. Ja, weet je. Even kans maken om zomaar te winnen vandaag een uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welke voorwerp ik omschrijf en welke tellering. En die aanwijzingen die komen er zomaar aan. Dan kun je raden van, oké, wat voor voorwerp is dat nou? En dan maak ik dan een uurtje bowlen voor 6 personen en een leuke steden erbij. En die aanwijzingen die komen er zomaar aan. En natuurlijk het laatste lokale nieuws hier op Meer Radio deze zondagmorgen. En natuurlijk leuke en wat, een beetje wel opzwepende muziek hebben we zien, toch?

0: lekker voor zondagmorgen dit. Meer radio, ik zei het al, je kunt kans maken om zomer te winnen. Het uurtje bowlen voor 6 personen bij Klaus in Hoofddorp. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit? Wat zou dit nou voor voorwerp kunnen zijn? Ja, ik ben benieuwd of je het weet.
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Hè? Mijn echte uitvoering groeit op de bodem, op de oceaanbodem van in koraalrif is aan. Nee, even overnieuw. Even overnieuw, Maurice. Mijn echte uitvoering groeit op de bodem van de oceaan en in koraalrif is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Ja, dat kan schoonmoeder zijn natuurlijk. Maar die is het niet. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Ja.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. Lekker.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Wat is dit? Nou, laat me even weten. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. We praten zo meteen in de studio hier met Rick van de Kroon. Wie? Wie is dat? Rick van de Kroon? Geen idee. Nou ja, gauw zo horen zometeen. in het kader van lokale Twente. En dit is echt zo'n jaren 90 muziekje. Of was het jaren 80? Nou, denk er maar eens even over na. Ik ga het zo meteen vertellen.

Robin Rice, Lala K. Got to get it again and again and again and again and again. Ja, blijft leuk. Kwart over elf. Goedemorgen. Dit is Meer Radio. Live uit Hoofddorp. Het laatste lokale nieuws hier bij de Streekomroep. Een auto is in de nacht van... vannacht. Ondersteboven in de berm beland. Langs Schipholweg bij Schiphol. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed, zegt de politie althans. De bestuurder verloor rond 2:15 vannacht... door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto raakte met een paar borden en de kant van de weg. En op zijn kop, ook lekker. Kortom, onder invloed rijden. Meer is opgepakt. En de auto is door een bergbedrijf afgevoerd vannacht. Dat is allemaal... zo gebeurt het. Gebeurt ons wat, hè. Meer radio met Telerding. En natuurlijk zo meteen iemand in de uitzending. Maar wie? Gaan we zo horen.

0: 12. Nee, Maurice, 10 voor half 12. Echt zo laat al. Ja, ik zei het al, we hebben in de uitzending vandaag. We hebben in de uitzending vandaag Rick van der Kroon. De mensen vragen gewoon, wie is Rick? Wat is Rick?
1: Ja, ik zing.
0: Mooi, Rick.
1: Zing,
0: hè?
1: Ik ben zanger.
0: Oh, echt? Ja. Op het toilet of gewoon?
1: Ja, ook. Nee, onder de douche, in de woonkamer, overal. En mijn stem lijkt een beetje op Neil Diamond.
0: Ik hoor het, ja.
1: Ja, dat is zwaar, hè?
0: Ja, echt
1: beetje,
0: zwaar.
1: Een beetje baritonstem, maar...
0: Zoeken we nog bij de radio.
1: Oh, nou, gaan we eens even kijken. Vacature.
0: Hé, ja. Hey, maar wat zing je dan precies? Mag vragen?
1: Nou ja, vooral het repertoire nu van Neil Diamond op dit moment. En ik ben 2 jaar terug ben ik begonnen met een concept dinnershows.
0: Leuk.
1: Dat ben ik gaan verkopen aan restaurants en door het hele land. En dat loopt eigenlijk best goed. En,
0: dus je gaat naar het restaurant toe? Zeg maar, je gaat daar zingen,
1: ja,
0: in het restaurant?
1: Ja, en vaak is het een combinatie natuurlijk met eten, vanwege de dinnershow. En de een doet het aan de 4-gangen-menu, de ander doet shared dining. Het is allemaal in overleg. En dan zing ik het repertoire van Neil Diamond. En er kan ook nog een Barbara Streisand bij geboekt worden. Hoe heet dat?
0: Maar dat ben jij niet.
1: Collega zangeres. Nou, als je hard knijpt. Nee, Maaike van de Veer is dat. En die kan dat fantastisch zingen, zeg maar, dat repertoire van Barbara Streisand. En dan staan we binnenkort ook in Alphen aan den Rijn en in Meidrecht. Dus ik ben ook veel lokale radiostations aan het benaderen om toch even een beetje promotie te maken.
0: Ja, geen probleem.
1: En in Meidrecht is de eerste avond al uitverkocht op 5 november. En 6 november is er dan bijgekomen. Het zijn ook 2 avonden met Maaike samen. Zeg maar. Dus ook de Barbara Streisand erbij.
0: En als er restaurants zijn die zeggen van, joh, ik vind het wel leuk, om lekker zingen.
1: Ja, nee, ze mogen altijd bellen. Ik heb een website of even mailen. www.dutchdiamond.net.
0: Ja.
1: En nou, daar is ook heel veel te vinden, ook filmpjes en ook de agenda, want ja, het is best wel druk.
0: Maar als ik bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie ben, dan ga ik lekker eten met mijn meisje.
1: Ja.
0: Dan zou iemand bij mijn tafel zingen en denk ik, alsjeblieft.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel wat ik doe tijdens de dinnershows. Alleen ik heb niet de gitaar, hè. Dat wil je niet horen van mij.
0: Maar. Nee, maar is het een beetje vol grootte? Heb je veel ervaring ermee?
1: In feite is alles... Nou ja, ik ben er in november 2024 mee begonnen. Alles is bijna vol of uitverkocht. Ja. Echt heel veel is uitverkocht. En zoals nu zijn we ook bijvoorbeeld in de Avifauna bezig in Alphen aan den Rijn. Nou, daar heb ik nog nooit gestaan.
0: Mm-hmm.
1: Het is nu de eerste keer, dus het is 13 november.
0: Leuk. Ja.
1: En dat is geloof ik, er zijn er al 80 kaarten verkocht bijvoorbeeld nu, weet je wel. En dat zijn we net 4 weken onderweg.
0: Zo.
1: En ook arrangementen erbij met hotelovernachtingen. En dat gaat hartstikke goed. Dus ja, ik weet je, nu bellen restaurants ook mij inmiddels. Omdat ze zien natuurlijk ook overal uitverkocht. En dat is toch ook een soort van verdienmodel. Want dinnershows zijn heel erg hot op dit moment.
0: Ja.
1: Alleen bij mij is het wel zo. Het is specifiek het repertoire van Neil Diamond.
0: Okay.
1: En nou ja, goed, kijk, daarnaast doe ik ook allemaal gewoon losse optredens. Ik bedoel,
0: ik kom van binnen, ik ga daar zitten.
1: Ja.
0: Voorgerechtje, drankje.
1: Ja, en dan op een gegeven moment. Het is wel zo dat tussendoor wordt er echt muziek gedraaid uit die tijd. Dus we draaien 60, 70, 80 jaar.
0: Een beetje muziek om in te komen.
1: Ja, gewoon opbouwend, zeg maar. En dan geen Nederlandstalig, dat doen we bewust niet. Het is echt, bij wijze van spreken, van Bonnie M tot Frank Sinatra.
0: Geen Frans Bauer.
1: Nee. En dan tussendoor zing ik zeg maar 3 sets van Neil Diamond. En als het restaurant het wil, kunnen ze ook nog even Maaike van de Veer erbij boeken met Barbara Streisand. En dat is ook een half uur. En dan zing ik het duet You Don't Bring Me Flowers. Natuurlijk. Dat is heel bekend
0: leuk.
1: Van Neil Diamond en Barbara Streisand.
0: En dan ga je met de bloemen rond? Of,
1: Ja, nou, dat is soms wel.
0: Ja.
1: Kijk, dat is natuurlijk het spelletje, een beetje interactie. Dat is natuurlijk het leuke.
0: Hoe reageren mensen er eigenlijk op dan? Als ze weten van tevoren.

0: kom je ineens achterlangs, kom je zomaar tussen die mensen door. En dan is het ineens heel dichtbij bij die mensen. Dus dat is heel grappig.
1: Gisteren maak je wel heel rare, bijzondere dingen mee, Rink? Dat vergeet ik gewoon nooit meer.
0: Nou ja, kijk, ik doe ook bijvoorbeeld begrafenissen. Oh, doe ik ook. Okay. Ja, want ja, het is een wat oudere doelgroep. En er zijn heel veel mensen die hebben herinneringen met die liedjes. En voorheen deed ik dat eigenlijk nooit. Maar ik heb op de een of andere manier toch die knop ook om kunnen zetten. Dat je iets moois doet voor diegene natuurlijk die overleden is. Dus weet je, aan de andere kant, als je natuurlijk een soort positieve draai eraan kan geven, maakt het ook makkelijker, ondanks natuurlijk al het grote verdriet dat andere mensen hebben, ook weer mooi om te doen.
1: Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld weet dat hij niet heel lang meer te leven heeft. Mm-hmm. Dan sta je gewoon op zondagmiddag 3 uur sta je in een woonkamer, waar het bed en de infusie en dan toch eventjes zingen. Ja, dat soort dingen doe ik ook.
1: Dingen, maar doet je wat natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee, kijk, je wil het zo goed mogelijk neerzetten.
1: Ja.
0: Want het is... Ja, het is natuurlijk een wens van iemand die doodgaat. Maar als je natuurlijk uiteindelijk straks, of later als je naar huis toe rijdt, ja, dan heb je het al slecht hoor.
1: Ja, ga je nadenken.
0: Ja. Ja.
1: En bij de crematie of iets anders bij een.
0: Ja, kijk, de eerste keer dat ik het deed, dat was echt een bekende van me, dat was bij Zorgvliet. Nou, daar heb je die hele lange oprit. En nou, dan ga je eigenlijk op dat moment ga je in een soort focus om dat zo mooi mogelijk neer te zetten. Ja. Maar dan, er waren mensen die hadden dat gefilmd. Dus die lieten dat naderhand zien. Ja, dan denk je ook wel van wow, weet je wel. Het is toch wel ook bijzonder.
1: Het is zeker bijzonder, dat absoluut wel.
0: Maar zo mooi ook om te kunnen doen. Ja,
1: is het ook. Ja, ik heb ook bij de overlijden van mijn vader heeft Maan gezongen.
0: Oh.
1: Dus dan weet je een beetje. Dat het verhaal was ook heel moeilijk hoor. Ze zei, ja, jeetje, ik ken mijn vader ook goed. Dus dan denk ik, oh jee.
0: Oké.
1: Okay. Dat is wel interessant. Althans, moeilijk.
0: Ja, nee,
1: ook als professionele zangeres.
0: Ja, maar dat weet je helemaal als er natuurlijk een band is. Weet je,
1: ja.
0: Dat,
1: ja, ja, ja.
0: Dat had ik met mijn eerste, degene die overleden was, had ik dat ook. Maar ja, weet je, als je dat. Kijk, het is ook al vaak, als je het dan gevoeld hebt, je hebt het gedaan.
1: Ja.
0: Ja, dan weet je ook van, ja, dit kan ik. Weet je wat? Voor hetzelfde geld schiet je zelf vol. Kan natuurlijk ook. Hè? Of
1: ook,
0: geef tekst of weet ik wat.
1: Maar dat hoort erbij, je bent mens.
0: Ja, maar de andere kant is natuurlijk wel de hoek dat we dat niet doen.
1: Geen vals zingen.
0: En als het dan juist mooi is, tot nu toe gaat het heel mooi. Ja.
1: Die dinnershows, dus nog even wat herhalen. Dit is Al van der Rijn?
0: Ja, dit is Al van der Rijn, dus 13 november. Maar bijvoorbeeld komende week is de 55-plus beurs in Houten, in de Expo.
1: Oh.
0: En daar sta ik met een tribute ABBA. De 4 dagen in de middag. Dan hebben ze een soort theaterzaal ook gecreëerd. En dat wordt schijnbaar ook heel erg leuk. Dus ik doe van alles. Ik doe ook ondernemersavonden, dinner, netwerk, diners. Ik bedoel, ik pas ook met
1: mijn lobby erover bij.
0: Nou ja, het verbaast mij dat het allemaal uit die dinnershows komt.
1: Uit die dinnershows? Mensen die
0: dinnershows, daar ben ik mee begonnen. Maar er zitten er bijvoorbeeld mensen te eten. En hier ben je aan een netwerkclub. Die zeggen, dat is ook wel mooi, weet je wel. En dan... Dus ik weet nog die eerste maand in 2024 dat ik begon. Toen hadden Mike en ik ook al een paar van die netwerkdiners. Ja. En kerstborrels en dat soort dingen. Dus dat komt er ook allemaal weer bij.
1: Ik wil je wel praten, maar ik wil je eigenlijk even horen zingen, eerlijk gezegd.
0: Wil jij mij nu horen zingen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga jou...
0: Oh, je wilt nu zo...
1: Nee,
0: heb je
1: iets?
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, wat wil je...

0: tonight. September morn. Ja, dat is Neil Diamond.
1: Ik ga je draaien, man.
0: Ja, leuk.
1: Grot naar het nieuws en half elf, half twaalf. En ik spreek zo nog eventjes. Ja.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeente stelt voorwaarden voor verbouwing Schiphol en KLM-orkest treedt op in Batuverdorp. Haarlemmermeer werkt aan voorwaarden voor de grootschalige verbouwing van Schiphol. Het college heeft hiervoor een conceptnota van uitgangspunten vastgesteld. Schiphol wil tot 2050 onder meer oudere gebouwen en wegen vervangen en ruimte maken voor grotere, stillere en schonere vliegtuigen. De gemeente wil dat de luchthaven compact en toekomstbestendig blijft en goed past bij de omgeving. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen kunnen dit najaar reageren. De gemeenteraad stelt de definitieve nota na verwachting begin 2027 vast. Het zondagmiddagpodium ontvangt op 4 oktober het KLM-orkest in het dorpshuis in Batuverdorp. Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en is sinds 1953 het muzikale visitekaartje van KLM. Onder leiding van dirigent Bert Willemsen speelt het een gevarieerd repertoire. Bezoekers kunnen genieten van licht klassieke muziek, filmmuziek, jazz en populaire nummers. Het concert begint om 2:30 en duurt tot 4:30. Kaarten kosten €7,50, inclusief koffie of thee, en zijn ook vooraf te reserveren. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer compleet.

Backband Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Hier op meer radio om even over 11:30. Ik ga eens mijn aanwijzing geven zo meteen. En als jij weet welke voorwerp omschrijf, dan kun je kans maken om te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En die aanwijzingen komen zo de allerlaatste keer aan. Dus het spel leggen we even mee. Dan gaan we om 11:45 iemand in de uitzending halen. En die mag het antwoord geven. Eerst de muziek van Level 42, It's Over.

0: Ja, ze hebben hits gemaakt aan Lopende Band. Dit is een van de hits uit de jaren 80. Echt heel veel. Level 42 hoorde je op meer radio. 10 minuten over 11:30. De vraag is, wat is dit voor voorwerp in het spelletje Teleding?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Laatste kans, laatste ronde. We gaan het maar in de uitzending halen. Als je wil reageren, kan het nog sneller. Want wat is dit nou voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif. Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in koraalrif.
1: Aanwijzing 2.
0: Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik ben er ook in de uitvoering om pannen schoon te maken. Ja, wil maar. Studio@meerradio.nl. Uurtje boden, 6 personen bij Klaus in Hoofddorp. En we gaan zo meteen kijken wie dat gaat winnen. Dat horen we zo meteen. Mail maar even aan studio@meerradio.nl. Daarbij Cindy Lapper. Time after time.

0: Die Lapper, Time After Time, dat is ook wel weer wat zeg, dat je zegt, wat een romantische muziek. Wat vind jij, Rick Trans?
1: Ja, ja? Nee, ik vind van net die van Level 42 vond ik ook lekker.
0: Ja, ja. Dat zing jij ook volgens mij. Je hebt echt zo'n...
1: Wel, Level 42 zing ik niet, maar ik had er vroeger wel cd's van ook. Ik ja? vond, Tracy vond ik altijd lekker.
0: Ja,
1: Tracy,
0: ja, ja.
1: Dat vond ik ook zo lekker.
0: Water, daar heb je ook nog een keer. Ja, jezus, pizza.
1: Ja,
0: ja, mooie tijden.
1: Echt wel.
0: We gaan zo meteen iemand bellen en die mag dan het antwoord geven in de uitzending. En als het altijd goed is, dan wint die persoon het uurtje bowlen op 6 personen. En gaan we zo meteen doen, dus blijf met u de telefoon. Misschien gaan we jou bellen. Kan ook nog, ja, een beetje, geen geheim. The Pointer Sisters, ken je die?
1: Lekker, hè?
0: Lekker. Gaan we draaien.

0: Pointer Sisters. Ken je ook Fire trouwens, van Pointer Sisters?
1: Ja.
0: Lekker, hè?
1: Maar er zijn zoveel oude liedjes. Dat merk ik met die dinners, als je tussendoor die muziek gaat draaien.
0: Ja.
1: Vaak zoek ik dan voor liedjes op YouTube, jongen. Dan kom je die tegen, dan kom je die tegen. Ja. En weet je, George McRae, weet je, dat is ook zoiets. Er zijn zoveel lekkere nummers.
0: Echt, hè? Ja. Ruben, goedemorgen, Ruben. Ruben, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Goedemorgen, Ruben. Kijk, we hebben... Waar gaat het fout, hoor? Ik ga hem even opnieuw bellen. Wij hebben Ruben...
1: opgehangen. Per ongeluk weggedrukt. Nee, ja. Dat kan gebeuren, hoor.
0: Ja. Niet opgehangen, maar...
1: Hij was wakker, hè?
0: Hij was wakker, ja. Dus,
2: Ja, goedemorgen.
0: Ruben, goedemorgen. Ik denk dat ik een knopje in, volgens mij.
2: Ja, volgens mij.
0: Goedemorgen, Ruben. Waar ben je vandaan, trouwens, Ruben?
2: Ik kom uit Hoofddorp.
0: Waar Hoofddorp zit je?
2: Overbos.
0: Oh, kijk eens. Nou, is dat niet de buurt, toch? Niet?
2: Ja,
0: klaar is de buurt. Ruben, goedemorgen. Je hebt, ik heb die aanwijzing gestuurd en dan moesten luisteraars geraden van wat hebben wij daar. Mijn echte uitvoering groeit op de oceaanbodem in de koraalrif. Genetische uitvoering voelt zich thuis in een emmertje met water. En ik ben er ook in een uitvoering om pannen schoon te maken. Gebruik jij het ook vaak, Ruben, of...
2: Ja, ik moet thuis wel vaak de afwas doen. Maar we hebben ook wel een vaatwasser. Dus spons wordt niet vaak gebruikt.
0: Van je vrouw of?
2: Nee, van mijn ouders.
0: Oh, je ouders. Hoe oud ben je, Ruben?
2: Ik ben 21.
0: Ah, kijk eens aan, zeg. En moet je ook op bepaalde dagen de afwas doen? Of,
1: Ja, dat is een heel schema voor de week.
2: Nou, niet per se schema. Met mijn broertje wissel ik het wel af.
1: Kijk, dat is netjes.
0: Af en toe een beetje aan je broertje overlaten, hè?
2: Ja.
0: Hey, ik ben benieuwd, wat voor antwoord heb jij eigenlijk?
2: Ruben. Ja, het antwoord is spons.
0: Spons. Nou, Ruben, gefeliciteerd, man. Heel goed.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dank jullie wel.
0: En doe je vaak mee in radiospelletjes of is dit de eerste keer?
2: Ik zat vanochtend gewoon beneden en de radio stond aan. En ik hoorde me voorbij komen en ik wist het antwoord. Ik dacht, ik stuur hem een keertje in.
0: Nou, dan ben je slimme jongen.
1: Kijk.
0: Ik vond ze moeilijk, hoor, die aanwijzingen.
2: Ja, ik wist het niet. Wel meevallen.
0: Ja. Nee, je gaat een uurtje bowlen in een Hoofddorp.
2: Kijk, dat is altijd lekker.
0: Wie gaat er mee?
2: Zo, je moet er even over nadenken.
1: Zijn broer?
0: Zijn broertje,
1: Ja.
0: Voor de afwassen.
1: Ja.
0: Hij mag mee, dan moet hij het heel leuk afwassen.
1: Ja. Hij wist nog heel veel.
2: Dat vind ik een hele goeie.
0: Ja. Ben je trouwens al lang een Hoofddorp? Ben je echt een echte Hoofddorper?
2: Ik woon er al 21 jaar, dus...
0: En heb je dat gedaan? Haarlem Lyceum waarschijnlijk?
2: Nee, ik heb op het KSH gezeten.
0: Oh ja, die ken ik ook. Ja, KSH.
2: En nu in Amsterdam.
0: Kijk, wat doe je voor opleiding?
2: Ik doe commerciële economie aan de HVA.
1: Doe maar. Zo. Kijk, mannen van de toekomst.
0: Ja. Hey. Hij heeft daarmee zich gewonnen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En Ruben, ik ga een hele fijne dag. Begin ik vandaag iets leuks doen deze zondag?
2: Ik ga zo meteen lekker naar de voetbal.
0: Ah, kijk eens aan. Voetbal zelf?
2: Ja, ik voetbal zelf bij Dios in Nieuw-Vennep.
0: Ben je goed?
2: Nou,
1: Wat sta je?
2: ik sta rechtsachter.
1: Kijk, die moeten er ook zijn. Die zijn heel belangrijk, hè?
2: Klopt. Laten we daar maar op houden.
0: Ruben, gefeliciteerd, man. Je gaat een uurtje bowlen, maar je hebt nog een cd'tje erbij. Hemel op aarde, hè. Dat klinkt heel zweverig, maar het zijn gewoon allemaal Nederlandse muziekjes, zullen we zeggen. Hebben we trouwens nog een cd-speler eigenlijk?
2: Zo.
1: Met die motor?
2: Volgens mij hebben we geen
1: cd-speler
0: thuis.
1: In mijn auto wel, ja.
0: Ik ga hem gewoon je geven. Doe ermee wat je wil. met cd. Dankjewel voor het bellen en een hele fijne zondag, hè.
2: Yes, van hetzelfde.
1: Hoi.
0: Dag,
2: hoi.
0: Hoi.

0: compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: terug naar 1971 met Middle of the Road en Sacramento.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Branen met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag en welkom bij deze Meer Radio Middag tot 1 uur. Het is vandaag 20 september. Het is de 263e dag van het jaar. En hierna volgen nog 102 dagen tot het eind van het jaar. Dank aan Maurice van Dam voor de afgelopen 2 uur dat hij meer compleet deed. En de oplossing was natuurlijk Spons. Ja, nogal vrij eenvoudig. En Spons, S-P-O-N-S. En wat gaan we doen in dit programma? Ik heb straks de uitslagen voor je van de keukenkampioendivisie in de Eredivisie. En ik heb het weer van Ronald Mulder voor je. En verder heel veel goede muziek, hè? Zoals deze van Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio. Sportnieuws.
1: Well, and back to you door Lost Frequencies, de Belgische DJ. En we hadden ook nog de script hier bij Meer Radio in Hall of Fame. De uitslagen van de Vriendenloterij Eredivisie van zaterdag en van vrijdagavond. Vrijdagavond gespeeld FC Groningen tegen PEC Zwolle 3-0. Zaterdag ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. Sparta tegen Heerenveen 0-4. Ajax Excelsior 2-2. En Willem II tegen Fortuna Sittard werd 0-1. En net begonnen om 11:45, dat is Feyenoord tegen FC Utrecht. 14:30 straks, AZ tegen Telstar. En FC Twente speelt tegen PSV. En 16:45 hebben we nog één wedstrijd. Dat is namelijk NEC tegen Go Ahead Eagles. En Ilse de Lange is ineens weer in de hitparade met een oud nummer van haar. Uit 2008, So Incredible. Maar dankzij TikTok staat het in de top 20 van de top 40. En nummer 2 in de megacharts. Ilse, So Incredible.

terug naar 1978 met de Eagles en A New Kid in Town. En tot het nieuws van 12:30 met Caroline Gever. Het meer nieuws over zich. Daar hebben we deze van Simply Red. Dit is Fairground. Spreek je straks weer met het weer van Ronald Mulder.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer en volgende stap voor Centrum Batuverdorp. Haarlemmermeer heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor vrijwilligersvervoer. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal €100.000 beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoerregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder meer beschikken over een geldige VOG. Gemeente Haarlemmermeer en Hoornen Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Batuverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorentzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de FOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijk extra groen voorzien. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Terug naar 1979 in deze Meer Radio Middag met ILO en Don't Bring Me Down.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vandaag kan er naast ook wat zon in het oosten en het noorden plaatselijk een bui vallen. De maximumtemperatuur is rond de 19 graden. En na het weekend herstelt het weer zich en krijgen we vanaf maandag een aantal dagen met vrij herfstweer, met veel zon. En verder is oplopende temperaturen die met een graad of 20 een beetje op nazomer beginnen te lijken. Ik heb een hele goeie voor je. Opgenomen bij Giel Beder, toen de tijd nog, toen 3 op 3 FM. Dit is Trick a Finger en I Follow Rivers.

0: Stones Line met een heel leuk plaatje, namelijk Dance Monkey. Afgegaan door Madonna en Borderline. En die hoorde je na Trigger Finger. Werd live opgenomen bij Giel Beelen in de ochtend. Heel lang geleden op 3FM. Dat was I Follow Rivers.
1: Sportnieuws.
0: De Keukenkampioen Divisie. De meeste wedstrijden zijn vrijdagavond gespeeld. RKC Waalwijk trad aan tegen MVV Maastricht 6-1. FC Den Bosch tegen Helmersport. Dat werd 2-1. FC Eindhoven tegen FC Emmen. Dat werd 3-1. Top Os tegen FC Dordrecht 3-0. Jong Ajax tegen Rode JC 0-0. Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo, dat werd 1-3. Jong AZ tegen Volendam, 4-1. En Almere City tegen Heracles Almelo werd 1-0. Zaterdag gespeeld. Vitesse tegen Jong PSV, 3-1. En straks om 4:15 is er nog één wedstrijd. Namelijk de Graafschap tegen NAC Breda. Uit 1983, dit is Doe Maar met een nummer 1. Dit is Pa in de Meer Radio Middag.

0: En dat is de stem van Jess Klint bij Clean Bandit in Rather Be. En tot zover deze Meer Radiomiddag. Straks na 1 uur ondernemend maar. Rick Klaus praat dan met Patrick van der Peil. 2 uur de maand van het jaar. En dan gaan we in aflevering 940 terug naar...
1: September
2: 1983.
0: Om 3 uur Esther Burry in plaats van Michel Onklin in Meer Hollands. 4 uur Gerben Kessem en hij presenteert Zo Zondag. Om 6 uur hebben we de herhaling van de maand van het jaar. En 7 uur is Edward Liesing er ook weer en hij presenteert De Zilver Golf. 8 uur Splinternieuw met Jeroen Griekspoor. En om 10 uur, ja, dan ben ik er weer voor Nice and Slow. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws. Dit is Don't Stop van Fleetwood Mac. Ik wens je een fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Nou, wat een gezelligheid. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag weer eens ontvangen als gast? Welke directeur? Een CEO? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder? Een influencer? Een aanvoerder? Een model? Coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw? Creatieve geest? Misschien wel een BN'er? Wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij op de Business Seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Patrick van der Pijl. Patrick van der Pijl, ja, gewoon. Hij zit hier live tegenover mij in de studio van Meer Radio. Wat doet een Patrick van der Pijl nu eigenlijk? Een man vol in ambities. Helpt organisaties, leiders, teams beter te presenteren, maar ook te presteren. Heeft volgens mij een eigen radioprogramma. Gaan we het allemaal over hebben. Keynote speaker. Hij is... Hij kan van alles. Misschien is het wel een soort roeping. Nou, Patrick, die willen we dus vandaag beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen. Maar het moet een vriend van de studio worden. Maar ook een vriend van u, luisteraars. Weten wat hij doet, wat hij vindt. Daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Een uur lang. Patrick van der Pijl. Dat is wel heel lang. Maar goed, ik denk niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Hij staat dus regelmatig al in de schijnwerpers. Maar vandaag, onder de TL-lampen, de sfeervolle, romantische TL-lampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, enthousiast applaus voor Patrick van der Pijl. Ja, hallo Patrick.
5: Angst.
4: Ja, zo is genoeg, mensen. Gaat u weer zitten. Welkom, Patrick. Volgens mij weten heel veel luisteraars bijna niets van jou. Dus we gaan beginnen bij het prille begin. Het ontstaan van Patrick. Welk jaartal was dat?
5: Dat was in 1973 hier om de hoek in de Stationsstraat.
4: Daar is het allemaal gebeurd ook?
5: Ja. Ja. Nou, ik weet niet of dat daar ook gebeurd is, maar dat zou misschien wel kunnen.
4: 1973. En hoe zag het gezin van der Pijl eruit?
5: Dat was een tweeling die onaangekondigd kwam.
4: Oké. Okay.
5: Dus mijn moeder die moest heel veel afvallen. Want de verloskundige zei, of degene die erover ging,
4: ja,
5: je hebt veel te veel gewicht, dus ze moeten afvallen. Want ze dachten dat er maar eentje was.
4: Ja,
5: en op het moment suprême kwamen er dus twee. En daarnaast heb ik nog twee zusjes.
4: Oké, die zijn jonger.
5: Ja.
4: Goed zo. Dus, en je bent opgegroeid ook hier in Hoofddorp?
5: Ja.
4: Heb je ook nog een opleiding genoten, Patrick?
5: Ja, ik ben begonnen bij de Grobbebollen en de Wegwijzer. En,
4: is dat een kleuterschool of zo?
5: Ja, kleuterschool in Graan voor Vis.
4: Ja.
5: Ik doe daarna door naar Vesterhavet in Bornholm. En daarna naar het Haarlemmermeer Lyceum.
4: Ja.
5: En heb ik daarna HBO gedaan in Amsterdam, dus bedrijfseconomie.
4: Ja.
5: En toen daarna bedrijfskunde aan de Universiteit van Nijrode.
4: Zo, en daar heb je ook de diploma gehaald?
5: Jazeker.
4: Oké, okay. En wat voor titel heb je nu? Ben je nu doctorandus of dokter? Of
5: doctorandus.
4: Doctorandus?
5: Ja.
4: Oh ja, kan het ook anders. Wat heb je daar nog dingen bij gedaan tijdens studietijd? Beetje gewerkt? Of,
5: Ja, eigenlijk altijd. Dus het begon hier ook in het dorp met het doen van een krantenwijk met de Hoofddorpse krant.
4: Ja, die hadden we toen nog. Of bestaat die nog eigenlijk?
5: Ja, die bestaat nog.
4: Oh, oké, sorry
5: hoor. Nee, toen was ik een jaar of 12. En toen heb ik eigenlijk wel altijd bijbaantjes gehad. Maar het was van het helpen in de kwekerij tot in de spoelkeuken bij het jagertje.
4: Ja.
5: Maar eigenlijk ook bij mijn vader in het uitvaartcentrum de avond- en nachtdiensten doen.
4: Nou, we gaan zo naar je verdere carrière. Maar Patrick privé, want we willen je leren kennen. Ben je verliefd, geloofd, verloofd, getrouwd, kinderen, huisdieren?
5: Geen huisdieren. Wel getrouwd. En twee kinderen.
4: Ja. Hoe heet ze, je vrouw?
5: Kelly.
4: Kelly. En waar woon je? Je hoeft de rest niet te geven, maar wel.
5: Nee, vlakbij SV Hoofddorp. Dus daar in het rijtje. Dus vlakbij de Tolenburgse Plas.
4: Oké, oh, gezellig, leuk. Ben je tevreden om daar te wonen? Bevalt het je?
5: Ja, wat ik lekker vind is dat ik Amsterdam kan opzoeken als ik er zin in heb.
4: Ja.
5: Dat je in Hoofddorp is wel een stuk rustig. Het is eigenlijk maar 10 kilometer hemelsbreed.
4: Ja.
5: Maar het is wel echt polder. Model, dus gewoon lekker rustig.
4: Oké, okay. Als je mijn vraag te oudbollig vindt of zo, of een beetje lullig, wat dan ook, hè, omdat je zelf een radioprogramma hebt, hè, dan kom erop, hè, dan mag je triggeren. Goed, volgens mij is jouw leven helemaal niet saai. Wat doe je nu eigenlijk?
5: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat ik doe is, ik ben, sommigen zeggen het business development, sommigen zeggen consultant, maar eigenlijk wat ik doe is bedrijven helpen met groeistrategieën. Dus dat je voor jezelf nadenkt, wel met behulp van marktonderzoek, gesprekken met klanten om te kijken waar zit nou eigenlijk de groei voor ons bedrijf in de komende paar jaar. En wat je dan ziet is als je meer vragen stelt, je kijkt vaker naar buiten, dan zie je ook meer. Dus dat is zeg maar het groeistrategiestuk. Maar andere vragen die daar liggen is hoe kun je nou ook zorgen dat je je business kunt verbeteren. Want wat mij opvalt is dat bedrijven hun klanten slecht kennen. Dus daar ligt nog heel veel te verbeteren. En natuurlijk ook de laatste tijd veel met AI.
4: Ja, daar willen we straks meer over weten. Wat je daar allemaal mee doet en dergelijke. Maar ben jij, Patrick, nou zo slim en intelligent en alles kunnen, dat je al die bedrijven kan helpen? Zeg je ook wel eens nee tegen een bedrijf van, ja, daar heb ik nou echt geen verstand van. Of dit gaat me niet lukken.
5: Ik denk dat het een misverstand is dat je er verstand van moet hebben.
6: Oké.
5: We hebben wel eens gezegd om bedrijven niet te helpen. Maar dat had er met name mee te maken dat het managementteam eigenlijk gewoon niet geholpen wilde worden.
6: Ja,
5: wilde worden.
6: Dat is ook belangrijk natuurlijk.
5: Kijk, de kennis en kunde komt eigenlijk vanuit wat je in de markt voorbij ziet komen. En wat je leert van andere industrieën en bedrijven die het spelletje goed snappen.
6: Ja.
5: Voorbeeld, als je weet waarom Pieter Zwart eigenlijk geen wasmachines verkoopt, maar voor jou een probleem oplost, dan ga je ook het spelletje snappen hoe je dat binnen je eigen bedrijf kunt toepassen.
6: Ja.
5: Dus wat hij bijvoorbeeld daar altijd over zegt is, als je wasmachine stuk is, wat is dan je probleem wat je opgelost wilt zien? Ja, dat is niet de prijs van een wasmachine, maar het gaat er veel meer over dat je een wasmachine kunt vervangen. Dus als ik hem nu bestel, dat ze het bij mij thuis komen brengen, dat ze het ding alsjeblieft om willen wisselen en dit oude ding meenemen. En dat ze ook nog zorgen dat die aangesloten wordt. En dat ze nog met een blij gezicht vertrekken.
6: En Pieter Zwart is van?
5: Coolblue, sorry.
6: Nou, dat dacht ik al toen je het zei. Want zij zijn in dat gat gesproken en gesprongen. Maar jij bedoelt eigenlijk ook te zeggen van, common sense is dus ook gewoon heel belangrijk.
5: Ja.
6: Want zo bijzonder is het antwoord van Pieter Zwart niet. Alleen niemand anders deed het.
5: Nee.
6: En heel veel doen het nog steeds niet.
5: Ja, je ziet ook wel dat alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus je hoeft niet met hele ingewikkelde concepten te komen. Alleen één klein stapje zeg maar terug in de tijd.
6: Ja.
5: Kijk, bedrijven zijn opgezet om klanten te helpen. Sommigen doen dat met producten, sommigen doen dat met diensten. Maar omdat voor de tijd van internet het matchen van vraag en aanbod daarin lastig is. Dus dat je voorraad moet opnemen en dat je marketing moet doen. Kijk, dat zie je dat die organisaties eigenlijk gebouwd zijn als een soort silo.
6: Ja.
5: Ze gingen alles optimaliseren. Dus wij kunnen dat product heel goed maken. De anderen gingen de marketing heel goed doen. Maar wat je nu ziet door de komst en van internet en de digitalisering en als laatste AI, dan is eigenlijk de manier waarop dit gebeurt bij bedrijven gebroken. Dus er zit veel te veel tijd in het oppoetsen van een strategisch plan wat 3 tot 6 maanden duurt. Terwijl we al lang die klanten hadden kunnen bellen en beter bedienen. Dus je ziet dat. En wat leer je dan? Is dat je als organisatie ook de stap moet durven zetten om gesprekken te voeren met klanten, om te vragen van welk probleem los ik nou eigenlijk op. In plaats van te denken vanuit je eigen bedrijfsvoering hoe het voor jou het beste kan werken. En dat is eigenlijk wel de rode draad door al die verschillende eigenlijk advies of hulptrajecten die wij doen.
6: Ik denk dat ik je begrijp. En het denken vanuit de klant. Dat is wel al een oud marketingprincipe natuurlijk. Maar het is super belangrijk en nu nog veel belangrijker. Want die klant is veranderd en de omgevingsfactoren zijn veranderd. Wat we wel gaan doen is, want dames en heren luisteraars, dit is belangrijke onderdelen. Zijn er, dus u kunt het beste een pen en papier erbij nemen, een beetje aantekeningen maken. Of zet die auto aan de kant. Maar zullen we even wat muziek draaien? Even ademhalen.
7: Ja, wat jij wil. Jij bent de baas van het programma. Dus,
6: Deze stem is van Gerben. Gerben die mag niet meer dan 3 vragen stellen. Hij mag inbreken. Hij is hoofdtechnicus en vertrouwenspersoon dus. De eerste plaat die is van Bam Bam. Jamaican. Ja, vertel eens wat. Waarom deze?
7: Is heel goed, maar...
5: Ja, dat is de jongste thuis, Dean. Die was eerst in de hip-hop en die is nu in de muziek, in de DJ-wereld.
6: Heel goed,
5: dus die brengt allerlei nieuwe muziek. En Jugal is wel het laatste op gebied van DJ's. Die is upcoming en dat is zeg maar de nieuwe Chesto. Ik dacht, dan neem ik dat eventjes mee. Dus jullie

0: Nou, deze plaat is gewoon niet meer te krijgen straks. Die is uitverkocht. Geweldig. Uitgestreamd.
1: Ik moet wel mijn eigen microfoon openzetten. Ik krijg nu al aanvragen inderdaad. Ja.
2: Ja? Wel leuk dat hij er ook mee danst. Hier.
0: Ja, leuk hè? Ja, en Gerber kan heel mooi dansen. Patrick van der Peil, daar zitten we mee te praten. En we hebben ook serieuze onderdelen. Toch nog even om een beeld van jou te krijgen. Je bent op een gegeven moment ben je in de marketing business, weet ik wat, gestapt. Wat is er toen allemaal gebeurd? Want je bent gegroeid, je bent geestelijk, creatief en weet ik allemaal wat gegroeid, maar ook met je bedrijf.
2: Ja, dus ik heb wat mij altijd fascineert is om te begrijpen hoe bedrijven geld verdienen en hoe je dat slimmer kunt doen.
0: Ja.
2: En ik vond dat fascinerend. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je bij de Zeilweg heb je een restaurant en die veranderde 3 keer per jaar van eigenaar. Maar als je aan iemand vraagt die er verstand van heeft, bijvoorbeeld aan jou. Die zegt dan, ja, maar je hebt geen parkeerplek in de buurt. Je hebt te weinig stoelen. Zakelijk is er niks te doen. Dus je hebt eigenlijk geen goede lunchmogelijkheid. Dus van tevoren is dat eigenlijk al gedoemd te mislukken.
0: Ja.
2: En ik wilde eigenlijk altijd mensen en bedrijven helpen om dat te kunnen voorkomen. En te weten aan welke knoppen je kunt draaien. Dus toen ik begon met mijn carrière werkte ik bij Anderson. Een internationaal consultingbureau.
0: Bekend.
2: En daarna doorgegaan naar PricewaterhouseCoopers. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik geloof niet in een consultant te zijn die een rapport maakt, omdat je dan zegt hoe het allemaal werkt. Want dat kan helemaal niet. Zo werkt de wereld niet. En die kennis heb je ook niet. Maar ik geloof wel in dat je in samenwerking daar kunt komen. Dus dat je teams bij bedrijven helpt om het samen beter te doen. En toen ben ik met een eigen bedrijf begonnen met als onderlegger zeg maar het businessmodel denken.
0: Ja.
2: Dus dat is een businessmodel canvas, die vul je in en dan ga je dat steeds beter begrijpen.
0: En toen gebeurde het?
2: Toen gebeurde het. Dus daar hadden we een boek van uitgebracht en dan verkochten we 6 miljoen exemplaren.
0: 6 miljoen exemplaren?
1: Ja. Goedemiddag.
0: Hup, Hoofddorp, hup, halen we meer. Kijk eens aan, ja. Patrick.
2: En kijk, dan is ook wel de vraag van wat is nou dat wat je doet, is het dan marketing? Ja, het heeft onderdelen van marketing. Maar eigenlijk wat wij wilden doen is, kijk, toen het internet begon te groeien, kwamen de nieuwe businessmodellen. Dus er kwam een Skype voorbij of een Spotify.
0: Spotify, ik kan me nog herinneren, ik kende jou toen een beetje en ik was uitgenodigd. En het was, dacht ik, in Leusden of weet ik waar ergens. En toen was er voor het eerst een presentatie van Spotify. Het bestond nog niet. En jij had kennissen of weet ik wat daar in Zweden.
2: Ja, mijn zakenpart destijds, haar broer die werkte bij Spotify.
0: Ja. En toen gingen ze dat vertellen wat ze gingen doen.
2: Ja.
0: En iedereen deed er een beetje lacherig over.
2: Ja. Ja,
0: en hoe geweldig is dat niet geworden?
2: Ja, en kijk, en dat, wat betekende dat? Is dat je in die bestaande muziekindustrie ging door het eigenlijk. Eerst door Apple het kapot maken van de cd. Dus uiteindelijk werden er individuele nummers beschikbaar. En uiteindelijk ging Spotify dat streamen. En ik denk dat een van de eerste in Nederland die dat echt omarmde, dat was Marco Borsato. Want die zei, ik zie dat als een nieuw kanaal waar je misschien niet genoeg geld kunt verdienen per single stream. Maar wat je wel kunt helpen om royalties te verdienen. En dat maakte dat mensen steeds minder goed begrepen van hoe ziet nou zo'n businessmodel van Spotify eruit? En moet ik me daar dan als bedrijf zorgen over maken? Dus eigenlijk wat wij dan mee helpen is door dat gereedschap kun je strategie gaan bepalen van waar wil je nou concurreren met anderen en wat kun je leren van die bedrijven? Ja, en dat begint altijd van het ophalen van het klantinzicht, zien welke problemen er zijn, maar dan dat ook goed in de markt uit te kunnen zetten.
0: Ja, ja. En luisteraars, ik moet heel eerlijk zeggen, wij hebben Patrick ook een keer gevraagd om te helpen in ons bedrijf. En we hebben heel veel ervaring en we weten heel veel. En dat gaat dan om de hospitality-industrie, laat ik het zo maar even zeggen. En wat nou het fijne was, je moet je ook niet te groot voelen. Dat betekent, het is heerlijk om te leren en te blijven leren. En te blijven kijken en ruiken en voelen. En dat heeft Patrick bij ons er weer even opnieuw ingebracht van waarom komen jouw gasten hier? Vraag het zo ook. Hè? En vraag niet van heeft u een gezellige avond gehad? Nee, wat kan ik de volgende keer nog beter doen? enzovoort, enzovoort. Ik vertaal het even heel simpel. En dan was jouw grote kracht om het hele management mee te trekken. En we hebben dan ook een presentatie gedaan aan het management nog. En op een gegeven moment werden zij enthousiaster dan dat wij waren als directie. Kijk, en dat moeten we hebben, want het moet breed gedragen worden.
2: Oké, heel interessant, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de onderwerpen die voorbij kwam door te vragen aan klanten, waarom kom je? En bijvoorbeeld één klant waar ik ook een keynote heb gedaan.
0: Ja.
2: Dat was wel eigenlijk hilarisch, want ik kreeg een sprekersverzoek uit Amerika vandaan. En die zeiden, wil jij bij ons voor een klant gaan spreken? We kunnen niet zeggen wie of waar, maar we vliegen je in, business class. En dit en dat. Dus ik zei, nou prima, kom maar door. Dus op een gegeven moment raakte wat verder het proces. En zeiden ze, nou, het is voor een logistiek bedrijf, internationaal. En het is bij Klaus Events in Hoofddorp.
0: Kijk, ja. Dus,
2: maar toen had ik ook de vraag ineen gesteld van, hey, wat maakt nou dat jullie vanuit Amerika deze kant op komen? En zeiden ze, nou, je kunt dus heel makkelijk invliegen in Amsterdam. Dus het is eigenlijk een taxiritje hier vandaan. Maar één is, we hebben dan een mooie eventlocatie. Onze mensen slapen er meteen naast. Maar we kunnen ook barbecuen in het bos. En het is een bosrijke omgeving. En we willen niet te groot en niet te klein. Dus dan zie je ook wat dat maakt dat ze jullie daarvoor kiezen. Ja. En als je dat dus beter weet, dan kun je ook die Amerikaanse bedrijven aanschrijven met dat verhaal.
0: Ja, want voor de hotelbusiness bijvoorbeeld, het is niet zo belangrijk dat we hier heel populair zijn. Nee, we moeten juist in het buitenland populair zijn, want daar zitten de gasten, daar zitten de... Maar het fijne van jouw vak is, of van jou is, dat je mensen daarop attent maakt. En moet je hard werken?
2: Nou, nu ga je een gevoelig onderwerp aansnijden. Ja. Nou, we hebben in de periode van corona hebben wij break-even gedraaid.
0: Ja.
2: Dus ik zat eigenlijk bij de verkeerde klanten. Dus de klanten met wie het heel goed en waar het hard ging, die hadden wij op dat moment niet. Maar ik denk in de periode na corona had je ook de energiecrisis, waardoor er ook veel budgetten weer werden bevroren. Plus dat AI ook zijn intrede deed.
0: Ja.
2: Dus wat ik zag in bij bedrijven is dat sommige opdrachten werden uitgesteld. De combinatie van dat niet iedereen dat AI kon omarmen, heb ik ook vorig jaar echt een hele harde reorganisatie gedaan.
0: Ja.
2: Omdat we ook, je loopt voorop met innovatie, met strategie. Maar dan moet je dat ook wel echt direct toe kunnen passen. En je moet ook zorgen dat je daar je dienstverlening gaat veranderen. Dus wij doen nu niet alleen maar een groeistrategie en we helpen in de projecten. We kunnen ook met techniek en

0: alleen ikzelf. Maar naar een veel kleiner team. Dus we hebben zeg maar een team van 5 collega's. En daaromheen freelancers die we kunnen inzetten.
1: Oké, dat ligt ook aan de opdracht die er ligt. Dan kan je ook zeggen, kijk, dat is de geschikte persoon daarvoor.
0: Ja, want kijk, je bent adviseur in de businessmodellen. Alleen het urenbusinessmodel is wel een van de minst aantrekkelijke. Dus wat betekent dat? Is als een klant zegt dat we gaan het nu eventjes niet doen, of we gaan weer een maand het uitstellen. Dan ga je gelijk je winstmarges naar de haaien.
1: Ja.
0: Dus voorbeeld Hugo de Koning van Young Capital, die hier ook in Hoofddorp in de Haarlemmermeer onderneemt.
1: Ja.
0: Die zei ook, als wij opdrachten doen en onze mensen wegzetten, als 1 maand iemand niet aan de slag is, dan ben ik mijn marge volledig kwijt. Dus ja, in onze business is dat lastig. Dus nu met je kunt versnellen met AI, dus je kunt daar wel de goede marges maken. Alleen als je extern inschakelt, zeg je, dit is het uurtarief. En dit is het vaste bedrag. En dat is het. En als je niet wil, ook goede vrienden.
1: Ja, dus ik zal maar zeggen, jouw eigen bedrijf, daar moet je ook goed mee omgaan.
0: Ja.
1: Weten wat je doet.
0: Ja.
1: Dan heb je ook nog een radioprogramma.
0: Ja.
1: Op BNR Radio. Een populaire zender volgens mij, met een hele specifieke doelgroep.
0: Ja.
1: En wat doe je daarvoor programma, Patrick van der Peil?
0: Ja, dat heet Baanbrekende Businessmodellen.
1: Ja.
0: Dus John van Schagen, die is mijn host. En die kwam op het idee om een uitzending te maken uitsluitend over businessmodellen die echt het verschil maken.
1: Ja.
0: En ja, we doen dat nu bijna 4-5 jaar. En we hebben dan ook gasten van Ralf Hamers gehad, voormalig CEO van ING. Maar ook Pieter Zwart van Coolblue.
1: Blue, ja.
0: Maar ook start-ups, scale-ups. En dan gaan we eigenlijk elke keer in een uitzending even onder de motorkap kijken hoe slim ze dat allemaal georganiseerd hebben, zodat de luisteraars weer daarvan kunnen leren.
2: En, heel gaaf.
1: En wie regelt de onderwerpen? Je bent er ook voorbereidingstijd aan kwijt, aan dat programma?
0: Ja, dus hoe het in zijn werk gaat is dat de redactie of wij zelf spotten een bepaald bedrijf of ondernemer. En die wordt dan benaderd. En in de week van de uitzending gaat John in gesprek. En die maakt een script zodat we er op hoog tempo doorkomen. Of erheen kunnen. Dan meestal de avond van tevoren krijg ik hem nog om 22:30 in mijn box.
1: Ja.
0: En dan doe ik mijn voorbereiding. En dan nemen we op vrijdagen om 1:00. En wat wel interessant is, dat voorheen was de radio-uitzending eigenlijk de leidende kracht.
1: Ja.
0: Maar nu is dat de podcast. Dus als we hem opnemen, gaat hij maandag in de podcasthoek. En dan op woensdag heb je dan een semi-live uitzending.
1: En hoe werkt het podcast? Moeten mensen betalen om te luisteren? Of is dat?
0: Nee, het is gewoon gratis beschikbaar. Dus je kunt daarnaar luisteren. En we hebben ook onze radioprogramma wordt meerdere keren per week uitgezonden. Als je wel eens 's nachts in de taxi zit,
1: ja,
0: en je komt uit de kroeg, dan heb je een grote kans dat dat je mijn stem hoort.
1: Ja. Nou, dat is met dit programma ook zo, hè? Dat,
2: voor mij nog een even interessante vraag. Ik mag af en toe inbreken.
1: Ja, drie zit er al.
2: Wie doet dan de techniek? Doe je dat zelf?
0: Ja. Ik niet, alleen John doet dat. Dus wij zitten dan in een vergelijkbare studio als dit. En John zit dan ook in de knoppen en die mixt hem dan uiteindelijk ook af.
2: Okay,
0: dus we knippen niet heel veel, alleen wel de stopwoordjes. Dus ik heb een stopwoordje uiteindelijk, dus die moet er ook vaak uit.
1: Oké, nou wij knippen wel heel veel.
2: Ik heb nog geen stopwoordje ontdekt trouwens.
1: Luisteraars, dit programma, de opname duurt zo'n beetje 3,5 uur. We zenden een klein uurtje uit, want er wordt zoveel onzin verteld. Patrick, het is ook belangrijk dat jij, als jij met klanten bezig bent en presenteert, je ideeën presenteert of vertelt, antwoorden geeft, dat je er zelf ook een beetje goed en fris bij zit. Patrick, wat doe je eraan? Wat doe je eraan? Doe je nog wat aan sport of ontspanning? Of, we moeten je leren kennen.
0: Ik heb eigenlijk al mijn leven lang een abonnement, alleen ik ging daar nooit naartoe. Dus kijk, eigenlijk,
1: dat is van de sportschool, neem ik aan. Ja, het zou ook iets anders kunnen zijn.
0: Nee, maar Kelly die zegt ook altijd van je moet wel echt iets gaan doen. En je merkt ook wel dat je ouder wordt. En dat het nog veel belangrijker wordt. Maar kijk, wat ik had in die periode 3 jaar geleden. Toen was ik knijterhard. Want ik ging om 5:00 op en om 6:00 aan de bak om te zorgen dat we die opdrachten binnen konden krijgen. Maar dat was uiteindelijk

0: dat was niet haalbaar.
1: Dat werkt op een gegeven moment niet.
0: Dus dan werk jij eigen daar het Hobby Lobby. Ja. En op het moment dat je die reorganisatie doorgaat ook. Alleen nu is het wel meer te overzien. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het fijner om met een kleine team te werken. Met een beperkt aantal klanten waar we veel zijn. In plaats van dat we echt 30 opdrachten tegelijk doen.
1: Ja, maar je ontwijkt mijn vraag een beetje. Wat ga je nou doen een beetje in die conditie?
0: Het is, ik heb nu zeg maar het abonnement ook echt verzilverd. En dat is wel een leuke sportschool. Want het heet Train More. En het zit in Amsterdam. En elke keer als je gaat, gaat er een euro van je abonnement af.
1: Heb jij dat verzonnen?
0: Nee.
1: Maar ga je zo grappig.
0: Nee, maar kijk, je moet denk één ding met die hele gym. Er is niet zoveel aan. Alleen wat je moet doen, is dat je denkt, oké, de mindset is, ik ben daar. En daar ben ik daar een uur. En dan doe je oortjes in. En je luistert bijvoorbeeld deze podcast. Maar dan heb je ook even tijd voor jezelf.
1: Ja, maar luister nou maar voortaan lekkere muziek. Die een bepaald ritme heeft. Want dat scheelt enorm met je sportprestatie. En dames en heren, komt u Patrick tegen ergens? Dan vraag dan, hoe was het op de sportschool? Want we moeten hem een beetje aan het werk zetten. Goed, we gaan weer even naar muziek toe. We gaan wat krijgen we nu weer voor muziek? Hey Now, zegt dat wat? Zegt helemaal niets?
2: Ja, die stond in mijn lijstje.
1: Ja.
2: De Tennessee Remix.
1: Nou,
2: we gaan hem gewoon luisteren.
1: We gaan hem luisteren, dames en heren. Dit is een programma vol verrassingen.
0: Dan bedenk ik zo meteen even wat mijn reden was om deze af te spelen.
1: Ja, jouw broer heeft een programma vol verrassingen, maar wij hebben vol verrassingen.
3: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: luisteraars. Luisteraars van meer radio, dus is het weer wat andere muziek, hè? Die Patrick van der Pijl, die maakt ons een beetje wakker. Maar ik moet wel zeggen, het is wel lekker allemaal. Goed, we zijn nog in gesprek met Patrick van der Pijl. En we proberen van verre kennis tot vriend te worden met Patrick. Dus u heeft er al de tip gehad van als je hem tegenkomt, vragen. Hey, hoe was het op de sportschool? Maar we gaan nog even verder over je werk en over alles wat je doet. Want je bent heel veelzijdig. Je sprak al even over AI, over artificial intelligence. Ja. Hoe gebruik jij dat in het werk? Of en ook privé? Geef eens wat voorbeelden.
1: Privé gebruik ik het eigenlijk niet. Alleen zakelijk passen wij dat wel toe. Dus wat het eigenlijk... Kijk, als je over nadenkt, je moet van tevoren wel echt heel goed nadenken hoe je AI inzet. Want ja. Als je kijkt naar AI, kijk, wij zijn nog steeds mensen en wij kunnen de richting aangeven. We kunnen de zaken interpreteren. En waar AI goed in is, is hele complexe dingen snel te kunnen analyseren. Daar kun je ook de snelheid in krijgen. Maar bijvoorbeeld, waar je in het verleden veel tijd kwijt was om marktonderzoek te doen. En al die rapporten bij elkaar te zetten. Dat gaat nu razendsnel.
0: Ja, moet je ook zeker gebruik van maken.
1: Ja, want het is anders zonde van je tijd en dus ook van je geld. Maar bijvoorbeeld wat ook wel interessant is, is dat je ook bepaalde personen kunt maken, digitaal. Waardoor je eigenlijk ook die klantvragen en het onderzoek ook al gewoon met een AI agent kunt doen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, mijn bedrijf, ik... verkopen, wat zullen we eens bedenken?
0: Autobanden?
1: Autobanden. En
2: nou, bloembollen, zeg maar.
1: Ja, autobollen of bloembollen. Dan is de vraag van, wat we al eerder over hadden, welk probleem los je op? Maar daar kun je al nu de uitvragen doen.
0: Ja.
1: En omdat AI dat ook al wel voor kan sorteren, dus je bent eigenlijk veel sneller en veel beter voorbereid.
0: Ja.
1: Maar ga dan nog een stapje verder, dan kun je eigenlijk ook een AI agent inzetten om je hele marketing voor je te doen. En dat is bijvoorbeeld wel een interessant gegeven als je kijkt naar Shine. Ik denk dat iedereen dat businessmodel wel kent. Al die troep die voor hele lage prijzen bij jou thuis wordt.
0: Onze luisteraars niet.
1: Nou, dat is dus een Chinees merk die eigenlijk voor hele lage bedragen bijvoorbeeld telefoonhoesjes kan sturen of kleding.
0: Okay.
1: Maar echt heel lage bedragen. Kijk, wat zij doen is dat zij vanuit de markt alle informatie ophalen van wat zijn nou interessante en aantrekkelijke producten die mensen kopen. Op basis daarvan maken zij alternatieven, allemaal met AI. Dan laten ze een kleine batch produceren. Dus stel dat bepaalde autobanden zouden zijn. Ja. Dan gaan ze meteen op de website kijken welke traffic dat wordt gegenereerd. Dus is het wel of niet populair? En dan pakken ze meteen door om het niet meer te produceren, of in een kleine batch of in een hele grote batch. Dus je ziet eigenlijk dat die hele marketingfunctie compleet aan het veranderen is door AI. Dus je gaat wat influencers denken, wat ze zeggen, wat ze beleven, dat trek je uit de markt.
0: Ja.
1: En dat ga je meteen voorsorteren voor jouw bedrijf.
0: Je legt het heel goed uit. Ik ben er blij mee. Wat ik trouwens in privé, ik moest pas een soundbar aansluiten op een televisie. En dat was een hele oude soundbar. En op een gegeven moment had ik de stem van AI te pakken. En de mannenstem. En daar zat ik mee te kletsen. Ik zeg, ik moet dat en dat doen. Hij zegt, dan gaan we dat even stap voor stap doen. En ik had hem op de speaker staan. Mijn dochter kwam binnen en die dacht dat ik met iemand van Sonos in gesprek was. En op een gegeven moment zei hij ook, je moet niet zelf gaan klungelen. Doe het nou rustig aan. En waar zit je nu? Nou, het was fantastisch. Maar goed, de voor- en de nadelen moeten we goed beseffen. We gaan verder met het programma. Ook dat brein van jou, dat is dus constant in beweging. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja. Maar wat is nou een misverstand over jou of over je bedrijf of over wat je doet, wat je iedere keer toch weer moet uitleggen? Want ik hoef je het nu één keer, kan je het zeggen, en dan weet heel Haarlemmermeer het. Nou, als die het weten, want er valt ook Schiphol onder, hè? Dan weet iedereen bijna. Patrick, wat is een misverstand over jou of over je bedrijf wat je regelmatig moet uitleggen?
1: Nou, ik denk dat ik geen adviseur ben. En ik weet het ook niet beter. Ik denk dat wat we wel heel goed doen is dat we kijken wat er om ons heen gebeurt. Maar dat je eigenlijk methodes gebruikt om dat goed te kunnen doen. Voorbeeld, als jij nu een nieuw horecaconcept bedenkt,
0: ja,
1: dan is het idee prima, want ook met AI aan ideeën ontbreekt het niet meer. Het enige wat je altijd wilt weten, is het probleem groot genoeg? En is daar bewijs voor? En zijn mensen dan bereid te betalen? Dus ik denk een voorbeeld hier in het dorp, in Hoofddorp, is een restaurant geopend. Het is All You Can Eat.
0: Ja.
1: Ik weet even niet meer de naam.
0: Maakt ook niet uit.
1: Maar blijkbaar is dat een groot probleem, dat mensen voor een vast bedrag zoveel als mogelijk kunnen eten. Dat er blijkbaar duidelijkheid is. En dat mensen ook bereid zijn te betalen. Dus het bedrag klopt ook. En het zit gewoon elke avond vol.
0: Ja.
1: En dus wat betekent dat? Is dat je continu de vraag voor jezelf moet stellen. Als je in die business zit. Los ik een groot probleem op? Is het groot genoeg? En ben ik daar onderscheidend? En heb ik dan het bewijs dat het dan ook zo is? Dus het is continu op die manier te gaan werken.
0: Ja.
1: Dus het is veel meer eigenlijk een soort discipline in de sportschool.
0: Ja, maar je legt het goed uit. Tenminste, ik begrijp het. Begrijp jij het ook, Gerben?
2: Ja, zeker.
0: Mooi zo.
2: Nee, ik denk dat je het over enjoy hebt, of niet?
1: Nee.
2: Nee.
1: Het zit aan de overkant bij...
0: Dat is een andere club, enjoy. Daar heb je niet all you can...
2: Nou,
0: ik weet niet wat voor club het is, maar nee, ik mag daar niet komen.
2: Nee, oké, okay, nee, goed, laat maar.
1: Ja. Nee, dat is meer een buffet. Terwijl dit is gewoon een restaurant, dus je wordt echt bediend.
2: Okay.
1: En het drankje zit erbij in. Ja.
2: Maar dan moet ik eens heen gaan.
0: Nou, kijk, daar begint het al. We gaan verder. Over sporten hou je het... zijn er wel sporten die je volgt, die je leuk vindt om naar te kijken?
1: Ja, voetbal vind ik wel leuk.
0: Wel leuk.
1: Nou, kijk, als je ziet zeg maar, dat de snelheid wordt bepaald door het swipen op je telefoon, dan is zo'n 90 minuten natuurlijk knijterlang.
0: Ja, ja.
1: En er is zoveel als alternatief wat je kunt kijken van Netflix tot noem het maar op. Dus ga je nog echt hele voetbalwedstrijden uitkijken? Ik denk het niet. Dus dat is... Dat vind ik jammer.
0: Ja, en heb je ook helden, sporthelden, die waarvan je zegt, nou, heb ik zo'n bewondering voor, dat vind ik zo'n mooie figuur of wat dan ook?
1: Ja, ik vond Johan Cruijff echt altijd bij uitstek een mooie figuur.
0: Ja, logisch.
1: We deden eens een keer een workshop voor de Johan Cruijff Foundation.
0: Ja.
1: En want hij zei, als ik er straks niet meer ben, kan de Johan Cruijff Foundation ook gewoon door zonder mij.
0: Heel en belangrijk.
1: Toen hebben we zeg maar een BIS-model sessie gedaan. Dus nou, dan heb je die 9 bouwstenen waar je erheen moet. En hij kwam na afloop van de workshop voorbij. En dus ik wilde het toch even uitleggen. En weet je wat hij zei? Hij zegt, nou, ik denk dat het veel eenvoudiger kan. Ik zeg, oh, wat doe je dan? Hij zegt, nou, je hebt een klant of je hebt het niet.
0: Hij had wel altijd het laatste woord, hè?
1: Ja, ja.
0: Hij had echt altijd het laatste woord.
1: Maar ja, zijn zoon die doet het nou echt knijtergoed bij Ajax. Van, even een winter doorheen gejaagd.
0: Fantastisch. Ik heb gisteren een interview gezien. En die jongen weet wat hij doet. Maar hij weet ook wat hij zegt. En eindelijk, ja, ook daar hou ik erg van. Iemand met common sense. En gewoon open en eerlijk. En duidelijk.
1: Maar dat is ook wel mooi. Kijk, ik denk dat... kijk, wat hij ook zei is... wat we altijd gedaan hebben, dat heeft ons verder niks gebracht. Dus het is al 4 jaar zonder prijzen, dus we moeten uit een ander vaatje tappen. En dat laatste, dat zie ik ook steeds meer bij die bedrijven terug. Is nu ook door AI. Kijk, je kunt niet meer doen wat je nog doet. Nou ja, voor sommige bedrijven misschien wel, als je niet zoveel met techniek of AI te maken hebt. Maar
0: ja.
1: Je moet uit een ander vaatje tappen.
0: Ja. Politiek. Hoe zit het daarmee? Bemoei je met politiek? Heb je politieke ambities?
1: Nee, bij politiek is bij mij echt nul.
0: Nul? Ja. Je bent ook nooit gevraagd voor...
1: Nooit
0: kom,
1: gevraagd.
0: Kom eens mee naar Den Haag of wethouder in Haarlemmermeer.
1: Nee. Ik heb wel Mark Rutte een paar keer ontmoet. Een buitengewoon... Ja.
0: Gezellig.
1: Ja, onwijs aardige man. Heel veel kennis, heel slim.
0: Ja.
1: En ik denk dat er altijd wordt onderschat welke kracht hij heeft. Maar dat zie je nu ook bij de NAVO terugkomen. Maar ik vind eigenlijk dat het hele politieke systeem ook niet meer van deze tijd is. Weet je, dus als je kijkt naar hoe lang het kost of hoeveel tijd het kost om beleid te maken. En dat het ook gestoeld is op allerlei verkeerde uitgangspunten. Ik bedoel, waarom gaan we dan weer die BTW verhogen op hotelovernachten?
0: Bijvoorbeeld,
1: en dan moet het allemaal. Daar begrijp ik gewoon niets van.
0: Nee.
1: Dus als je de businessprincipes zou toepassen Zou het veel beter zijn om heel veel problemen door ondernemers op te laten lossen.
0: Ja.
1: In plaats van door een politiek apparaat.
0: Nou, het grappige is, zoals die BTW, dat gaat dan even over hotels. Maar je hebt ook met al die bedrijven langs de grens en dergelijke. Dat je ziet dat een hele hoop verhogingen minder geld in het laadje brengen bij de staat. Dan dat die verhoging naar hun toe komt. En iedereen waarschuwt daarvoor van tevoren. En hetzelfde is met de hele huursituatie en dit box 3 verhaal enzovoort enzovoort. Iedereen waarschuwt van tevoren, maar dan is er bijvoorbeeld een Hugo de Jong die ja, leuke schoenen vindt hij belangrijker dan andere dingen. En maar daar zit toch dan een man of een vrouw compleet op een verkeerde plek die anderen wel weet te overtuigen, maar die hebben ook allemaal hun agenda's. Maar eeuwig zonde. Maar goed, hoe het wel moet,
1: ja,
0: dat weet ik ook niet.
1: Jawel.
0: Ik denk dat
1: bijvoorbeeld, als je hier voor het zeggen hebt in de gemeente Haarlemmermeer, ik zou het aantal vluchten bij Schiphol gewoon verdubbelen. En zeggen, als dit nou ons speerpunt is, wij gaan die regels allemaal weghalen en we gaan het verdubbelen. We gaan het heel makkelijk maken dat bedrijven zich hier kunnen vestigen. We gaan niet meer die idiote tarieven regelen op Schiphol zelf. Want het is natuurlijk
0: bizar. Ja.
1: En dat is wat jij dan ook zegt. Kijk, dan kan er groei ontstaan. Want dan zeggen bedrijven, oh, maar dan wil ik me hier wel vestigen. Want is dit de gateway naar verder in Europa.
0: Ja.
1: En ik werd er ook door geïnspireerd door een opdrachtgever die wij hebben in Dubai. En dat is zeg maar de GDRFA. En dat is eigenlijk de autoriteit die visa's uitgeeft.
0: Ja.
1: En wat zij zeiden is, wij innoveren met de overheid in 90 dagen met een versnellingsprogramma. Ik denk, nou, dat is niks nieuws, want alle bedrijven hebben versnellingsprogramma's. Wat zij zeiden, als er een nieuwe wet voorbij komt, dan is het dus binnen 90 dagen geïmplementeerd en geregeld.
0: Kijk.
1: Maar zij laten de business verder los. Dus zij rekenen 0% voor bedrijven, voor het handelen, et cetera. Dus je ziet dat dan enorm veel reuring gaat beginnen en gaat komen. Terwijl hier zitten we alleen maar met het vingertje te wijzen op wat het allemaal niet is.
0: Ja.
1: En dan heb je dan een dramatische concurrentiepositie binnen Europa, maar ook vanuit Europa naar de andere landen.
0: En bij de Belastingdienst is het zelfs zo dat sommige belastingen gaan niet door, omdat de Belastingdienst zegt, wij kunnen het niet verwerken. Wij weten, nou ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, maar dat is niet meer van deze tijd.
0: Dat is niet meer van deze tijd. Oh, er valt toch wel hoop te doen, Patrick. Buiten de spotlights, als je nou thuis bent, ben je dan een beetje gezellig of ben je vermoeiend, saai of ben je interessant? Ben je lekker bezig met je gezin?
1: Je
0: mag het antwoord zelf geven.
1: Nee, ik denk ook niet zo heel gezellig ben geweest dat we best wel veel druk hadden om die business om te gooien. Ik vind het altijd wel fijn om ook in weekenden echt helemaal niets te hebben of niets te plannen. Dus ik heb ook echt een hekel aan verjaardagen. Dus mocht je dat aan me vragen, ik kom niet.
0: Nee.
1: Ik vind het altijd zonde van je tijd. Want dan, degene die jarig is, die spreek je niet. En er komen alle andere mensen voorbij die je daarna nooit meer ziet. En
0: maar dat is een beetje met begrafenis ook. Hè? Ja. Dan gaat iedereen tegen die kist aan praten. En doe dat lekker van tevoren.
1: Ja, vertel eens van tevoren wat je afscheidsspeech is.
0: Ja. En deel nou, ik heb iemand het nu twee keer meegemaakt. Dat iemand waarvan bekend was dat hij het niet meer zou redden. Dat we van tevoren met die persoon gesproken hebben. En iedereen was natuurlijk bloednerveus. Maar het mooie was dat die persoon vond het geweldig. En het werd nog, ja, klinkt raar, het werd nog gezellig ook.
1: Het is toch het mooiste cadeau wat je
0: dat is het mooiste wat er is. En hoe erg is het niet om daar tegen een kist van, oh, je was zo goed en je was dit en je was dat. En nou goed. Maar als ik jarig ben, Patrick,
1: je hebt me nooit uitgenodigd.
0: Dus nee, maar ik moet volgend jaar moet ik het wel vieren, want dan word ik 70. Wat? 70? Ja, 70.
1: Dat zou je echt niet zeggen.
0: Nee, dankjewel. Nee. Maar ik doe het altijd zo. Kijk, dan heb ik de mazzel natuurlijk dat ik bowlingbanen tot mijn beschikking heb. Maar ik heb het al, ik doe het al een jaar of 20. Dan doe ik het op zondagochtend om 11 uur. Dan wordt gebowld tot 12:30.
1: Ja.
0: En daarna gaan we lunchen. En om 3 uur, 2 uur, 3 uur, dan mag iedereen weg. En het leuke is, op zondagochtend kan bijna iedereen. En met dat bowlen kom je dus wel in gesprek met elkaar. En met ook andere mensen. En ik doe niet mee, want anders win ik. Dus Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, ook met verjaardagen, je moet er inderdaad wel over nadenken.
1: Ja.
0: Want wat heeft het voor zin als je niemand spreekt of niemand Nou goed, oké.
1: Je moet je verjaardag gewoon ontwerpen als een experience.
0: Maar ik merk toch
2: ik
0: wel aan
2: zeggen,
0: je
2: een plaatje.
0: een plaatje. Wat hebben we? Oh, One More Time. Waarom die? Weet je ook niet of wel?
1: Jawel. Wow. Kijk, ik vind dat je... Kijk, als je dan het over verjaardagen, over feestjes... dan wil je eigenlijk nog eentje. Of je wilt gewoon nog een keer. Dus dit is eigenlijk gewoon een feeststemming om maar constant te blijven gaan.

0: Je hebt goede muziekkeuze, Patrick. One More Time, wat een lekkere muziek. Lieve luisteraars, we zijn al een beetje, weet je, we gaan een beetje afronden met het programma. Dus we gaan nog een paar vragen stellen die we eigenlijk altijd stellen aan onze gasten. Beste Patrick, wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen als ik aan hun zou vragen, wat typeerde Patrick nou eigenlijk? Wat was het voor jongen? Rustig?
1: Nee, ik was wel het meest luid in de klas.
0: Ja?
1: Dat was natuurlijk ook wel makkelijk, want mijn broer deed ook mee.
0: Oké, ja.
1: Dus,
0: en jullie werden inderdaad alleen ook wel door elkaar gehaald? Of,
1: ja.
0: Ja.
1: Ik weet niet wel, stond ik op een brug en toen kwam een bootje voorbij en toen spuugde ik in dat bootje en ik was daarna al weg.
0: Ja.
1: En toen zagen ze mijn broer, toen namen ze hem te grazen. Of we hebben ook wel...
0: Terecht ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nee, maar... was wel gewoon druk en aanwezig en ondernemend. En eigenlijk altijd wel met bijbaantjes. En,
0: ja. En had je een bijnaam vroeger?
1: Ik denk dat ik er twee had. Eén is Pijl, maar dat is natuurlijk makkelijk met achternaam.
0: Ja.
1: Maar de andere was Knabbel.
0: Knabbel. En de andere was dan?
1: Babbel.
0: Ja, ja, geniaal. Nee, degene die dat verzonnen heeft?
1: Dat heeft Fred Wurpel verzonnen.
0: Ja?
1: Dus wij waren...
0: De bloemen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus wij waren een jaar of 12 en er moesten er van die eikeltjes op draad gezet worden. In de tijd naar kerst toe.
0: Ja.
1: En dan zaten wij bij hem achter in de winkel en daar waren we dat aan het doen. En vond hij dat wij Knabbel en Babbel waren.
0: Ja, Bassin-Adriaan. Duitsland ook heel bekend, hè? Niet? Bassin-Unt-Adriaan. Nou, heel slap is dit. Dit is een hele slap, maar hij moest er even doorheen. Goed, heel snel nog. Stel, je krijgt van ons... Nee, je mag een standbeeld oprichten voor iemand die jij bewondert. En die gaan we hier op die rotonde in Hoofddorp neerzetten. Want dan kan je ook, als je het heel mooi vindt, kan je nog een extra rondje doen en zo. Dat is wel leuk. Heb jij iemand in gedachten die je daar wil neerzetten?
1: Oh, dan moet ik ook een lokale...
0: Nee, het hoeft niet lokaal te zijn. Nee, het mag ook gewoon internationaal zijn. De paus mag ook. Zou hem niet kiezen, maar het zou kunnen.
1: Ja, dan denk ik toch dat ik Obama deze kant op zou halen.
0: Ja. Vind ik helemaal terecht. Heel goed, ja.
1: Want ik weet ook, ten eerste die man het een... maar ik denk dat... Ik vind Mark Rutte ook vergelijkbaar heel ander niveau, maar qua land en omvang. Alleen Obama heeft ook gewoon een reputatie, die is crystal clear.
0: Ja.
1: Die kan je nooit ergens op betrappen. Alleen de manier waarop hij werkt en denkt en iedereen eigenlijk altijd samen wil brengen. Ik heb één keer bij hem in de zaal mogen zitten. Dat was buitengewoon inspirerend.
0: Ja.
1: Het is echt heel erg jammer dat je eigenlijk nu compleet de opposite hebt zitten.
0: Maar ook volledig de andere kant op. Ja, maar dat gaat wel een keer over. De laatste plaat, dit is de afscheidstune, maar de beste luisteraars. Patrick van der Pijl was onze gast. Patrick, hartelijk dank.
1: Ja,
0: maar we gaan eruit met jouw laatste plaat, met jouw keuze. En die mag je zelf aankondigen. Gerben, Kersen, hartelijk dank voor de techniek. Die was
2: graag gedaan.
0: Fantastisch, zoals jij dat kan verzorgen.
2: Ja, het kan echt iedereen anders. Ja.
0: Patrick van der Pijl, hartelijk dank. Je was een zeer gewaardeerde gast. We hebben je beter leren kennen. En je weet het als iemand jou tegenkomt. Hoe was het op de sportschool, Patrick?
1: Ja, dus dan...
0: De laatste plaat.
1: Laatste plaat, Rufus Wainwright.
0: Ja.
1: Kent eigenlijk niemand. Maar die maakte een nummer over dat hij teleurgesteld was in Amerika in de tijd van George W. Bush. Dat had te maken met de Irakoorlog.
0: Houd kort.
1: Ja. George Michael die heeft toen dat nummer opnieuw ingezongen.
0: Ja.
1: En die was teleurgesteld omdat hij betrapt was op het toilet in Amerika.
0: Kan gebeuren.
1: Alleen ik vind ook wel dat wij nu ook teleurgesteld zijn in Amerika. Dus dat mag nu wel even gedraaid worden.
0: Dankjewel, Patrick.

0: having love. Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Uit de film Flashdance, Michael Cimbello met Maniac. Goeiedag.
1: Tom van Dranen, met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1940. En vandaag...
1: September
2: 1983.
0: Inderdaad, op 10 september 1983 staat Michael Cimbello... twee weken lang bovenaan in de Amerikaanse hitparade met Maniac. Een nummer uit de film Flashdance. En nummer 1 in de Engelse hitparade...

0: de maand van het jaar Facebookplaat.
1: Seit 2000 jaren leeft die aarde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: De Kings, al bezig sinds 1964, maar in de maand van het jaar hebben ze nog steeds hits. Dat was Come Dancing, 13 in Engeland op 3 september 1983. Door ook Kodo van Duff, de nummer 1 uit de Nederlandse hitparade. 2 weken lang bovenavond op 17 september. En Red Red Wine, die was van UB40. Die staat 1 in de Engelse hitparade. Vanaf 3 september, 3 weken lang bovenaan.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Hier Jordi Bloem.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Hoewel het een vrij sombere maand is, de zon schijnt maar 128 uur, zijn de temperaturen gemiddeld aan de hoge kant. 'S Middags is het gemiddeld zo'n 18 graden, terwijl op 6 dagen de temperatuur nog boven de 20 graden komt. De temperatuur is aan de hoge kant omdat de zee na een warme zomer dit jaar nogal hoge temperaturen heeft. En dat geeft echter ook meer regen, zodat er bijna 116 mm valt in de maand van het jaar. En dat is 2 keer zoveel dan normaal.

0: Van zijn album No Parler, Paul Young. Hij staat genoteerd in de Engelse hitparade op 29 september 1983 op de allereerste plaats met Come Back and Stay. Je hoorde ook André van Duin met De Heide Zangers, een parodie op Oh Baby Mine van de Four Preps. En die staat twee in de Nederlandse hitparade op 24 september 1983. En de Nederlandse Takke Okkersen, die staat genoteerd in de Amerikaanse hitparade op nummer 4 op 3 september met Put In On The Ritz.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit de maand van het jaar.
2: Tamelijk onverwacht is gisteravond in het Nijmeegse Radboud ziekenhuis de 72-jarige cabaretier Wim Kan overleden. Afgelopen maandag was hij daar vanwege oververmoeidheid opgenomen. Kan, getrouwd met Corrie Vonk, gold als een van de grote drie in het Nederlandse cabaret.

0: naast Toon Hermans en de inmiddels ook overleden Wim Sonneveld. Hij was vooral bekend vanwege zijn oudejaarsconferences op radio en televisie.
1: Het Zuid-Koreaanse verkeersvliegtuig dat sinds gisteren ten noorden van Japan werd vermist, is neergeschoten door de Sovjet-Unie. Voor zover bekend zijn alle 269 passagiers en bemanningsleden daarbij omgekomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Schulz maakte vanmiddag op een persconferentie bekend dat Russische MiG-23-jagers het verkeersvliegtuig hadden onderschept en met een raket hadden neergehaald.
2: De gemeenten Almere en Zeewolde in de Flevopolder kozen gisteren voor het eerst een gemeenteraad. De Centrumpartij verschijnt voor het eerst in een gemeenteraad. Met ruim 9% van de stemmen krijgt deze partij in Almere 2 zetels.
3: De heer Schever, u bent lijsttrekker van de Partij van de Arbeid hier. U krijgt 2, denk ik, niet gewenste collega's in de raad.
4: Ik geloof dat dit duidelijk een protest is tegen de politiek en de mensen in een zwart gat gestemd hebben.
5: Met een presentatie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York is een comité van Amerikaanse kunstenaars en sportmensen een campagne begonnen tegen het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika. Het voorzitterschap van artiesten en atleten tegen apartheid wordt gedeeld door de zanger Harry Belafonte en de tennisser Arthur Ashe. Bij de presentatie trok Harry Belafonte fel van leer tegen Zuid-Afrika.
6: To awaken the hearts and minds of people, there can be no greater courier than the artists and athletes against apartheid.
7: De maand van het jaar,

0: Dit zijn de hits van september 1983. Gamma Chameleon van de Culture Club, nummer 1 in de Engelse hitparade. Van 24 september 1983, 6 weken lang bovenaan daar. Maar ook Yellow uit Oostenrijk met I Love You, nummer 7 in Nederland op 10 september. En na het nieuwsblok hoorde je Sweet Dreams van de Eurythmics. En dat is nummer 1 in Amerika. 1 weekje maar hoor, in de week van 7 september 1983.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: De Zeppelin van Goodyear, oftewel het luchtschip Europa, landt op Schiphol. De Nederlandse Middelstandsbank en de Hoofddorpse Courant stellen een beker ter beschikking voor de voetballer die het komende voetbalseizoen het meest productief is. En Hoofddorp die krijgt parkeerwachters in de maand van het jaar. De Hoofddorpers die moeten daar erg aan wennen. En Wim Breedijk is 40 jaar actief.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio.

0: Elton John met I'm Still Standing, 5 in Engels hitparade op 3 september 1983. Door ook die grote zomerhit van Rigera, Vamos a la Playa. En Michael Jackson met Human Nature. Die staat genoteerd op nummer 7 in Amerika op 17 september 1983.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Het wijkgezondheidscentrum Overbos in Hoofddorp wordt geopend door wethouder Knossen. De Meerberg bestaat 5 jaar. Linquenda in Nieuwvenne bestaat 10 jaar. En de SV Pax in Hoofddorp telt 1500 leden. En op de jaarlijkse braderie in Hoofddorp treden Volcano en André Verduin op. Het echtpaar van Liemt is 65 jaar getrouwd. Burgemeester Hans de Boer die gaat ze een bloemetje brengen. En tot zover.
1: September
2: 1983.
0: In aflevering 1940 van de maand van het jaar. Ik heb tenslotte nog 2 platen voor je. Marcia Griffiths met Electric Boogie. 20 in de Nederlandse hitparade op 10 september 1983. En Billy Joel komt binnen op 38 op 17 september. Hij zit ook 1 week nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Dat allemaal in de week van 24 september 1983. Zometeen na 3 uur veel plezier hè, met Esther Burry en het programma Meer Holland.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing de afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. De politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het Zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer Holland met Michel Onklin.

0: Zo begonnen we deze Meer Hollands met een hit van Boudewijn de Groot uit 1973. Jimmy.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
0: Goedemiddag. Je merkt het. Esther Burry achter de microfoon. Want Michel Onkelin is weer een paar weken met vakantie. Maar het programma is hetzelfde, want Tom van Dranen heeft de samenstelling gedaan. En hij doet wederom de techniek. Edcilia Rombly viert dat zij 30 jaar in het vak zit met deze nieuwe single Jij Was Bij Mij.

Stiekem Gedanst is van Toontje Lager en afkomstig van het derde studioalbum Stiekem uit 1983. Toontje Lager komt uit Gelderland en René Schuurmans is een ras-echte Brabander. Ook hij heeft een nieuwe single, Perfecto.

de echte K3 in 2000. Met de Vlaamse klassieker van vandaag. Alle kleuren van de regenboog. We gaan naar Nijmegen voor de gevoelige plaat van Stefan Remmers. Ik ben niets zonder jou.

Zondag van Rob Nijs kwam in 1980 niet verder dan 25 in de top 40... en is afkomstig van zijn album Met Ogen Dicht. Vondel is een gezellig uptempo nummer dat uitnodigt om mee te zingen... en om vooral lekker van het leven te genieten. De tekst

Hilversum 3 is een van de 8 hits die Herman van Veen in de top 40 heeft gehad. En hij bereikte met deze plaat de 5e plaats in 1984. Rico Valentiano is hier met Ik voel me rijk als een sheik.

Als je haar maar goed zit, wat mij betreft een waarheid als een koe. Je hoorde Vulcano uit 1983 op meer radio. En dit is het nieuwe talent, Sabine met Hij.

Max Boyski junior met Je bent nog niet gelukkig, mooie vrouw. Het blijft een leuke plaat, ook al komt hij uit 1963. Dus de oudste van vandaag in Meer Hollands. Hier is Sam aan de wiel met Hart op Hart.

woensdag 23 september. Aanstaande is de zomer voorbij en gaan we naar de herfst. En daarom hoorde je deze nummer 1 hit van Gerard Cox uit 1973. Van 1973 gaan we naar het heden met Fenty, blij met jou.

En met 32 jaar van Doemar zijn we bijna aan het slot van aflevering 916 van Meer Hollands. Met dank aan Tom van Dranen voor de samenstelling en de techniek. En deze laatste is voor Mr. Steel. Doemar Bob Marley. Fijne zondag verder en tot volgende week bij Meer Hollands.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Zo Zondag, Gerben Kessen.

0: Just the Way You Are van Bruno Mars. Ja.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, inderdaad, dit is Zo Zondag. De afsluiter van het weekend. Althans, ja, dat zou je zeggen, dat is 11 tot 12 vanavond. Maar ik sluit hem vast af. Ik ga lekkere muziek voor je draaien. Helaas is collega Peter Hanegraaf er nog niet aanwezig. Maar dat geeft helemaal niks. Want ik ga het een hele gezellige middag voor je maken met heerlijke muziek, nieuws en feitjes. En ja, ik kan je nou even vertellen wat ik dit weekend gedaan heb. Maar ik ga eerst even voor je draaien een heerlijke plaat. 3 dagen in een rij, dat was ongeveer het weekend. En dat is van Anouk. 3 days in a row.

Oh, wat een strot heeft die vrouw. Anouk met 3 Days in a Row. Ja, ik zocht een leuk instrumentaal nummertje om lekker even overheen te praten. En ik kwam deze tegen van Piet Piraat. Ach, waarom ook niet, hè? Het is zondagmiddag, zoals je weet. Het is instrumentaal en ik vond hem erg grappig voor het moment. Zo vaak vroeger Piet Piraat gekeken met de kinderen, maar dat zal je misschien herkennen als je een beetje van mijn leeftijd bent. Piet Piraat, schip ahoy. Ja, ja. Goed. Oh, hij gaat wel praten. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling geweest. Maar goed, in ieder geval, ik praat er toch even overheen. Ik had het even over het weekend. Nou, ik had een heerlijk weekend. Ik was gisteren was ik in de Ziggo Dome bijvoorbeeld. Naar de Streamers. Ja, nou, heel veel Nederlandstalige artiesten al daar. Die zongen natuurlijk ook Engelstalig. Jo, dit begint gewoon moeilijk te worden na het programma van Esther. Zojuist meer Hollands presenteerde zij. Maar dat was echt een gigantisch leuke avond. Dus ze komen volgend jaar weer, de Streamers, in de Ziggo Dome. Dus kijk alvast eventjes hoe je aan kaarten kan komen. Ik kan het je echt van harte aanbevelen. Goed, wij gaan lekkere muziek voor je draaien. Je wilt natuurlijk niet alleen maar naar mijn gepraat horen. Dat wil niemand, dus dat snap ik ook heel goed. Ja, ik vind hem echt heel leuk, Piet Piraat. Ja. Easy Love is dit.

Before You Go, hij zei het zelf al. Louis Capaldi. Ja, voor degene die straks Studio Sport gaan kijken en nog niet de uitslagen willen weten, die ga ik zo vertellen. Jaag ik zo luisteraars weg? Nee.

0: Excelsior was gisteravond, toen ik in de Ziggo Dome was, 2-2. En Sparta Rotterdam tegen Heerenveen eindigde in 0-4. Ja. Oké, zeg even dat degenen die geen sportuitslagen nog willen weten weer kunnen inschakelen. Ja, ben je er weer? Oké, nou dit is zo zondag. Excuus. Wij gaan door tot aan de klok van 6 uur. En dat doen we ook af en toe met een Nederlands liedje, hoewel je net al een uur Nederlands gehoord hebt. Van collega Esther. Dit is De Kast. En het hart van mijn gevoel.
1: Boeren in het land, vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn.

0: Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zo zondag, Gerben Kessen.

Duffy hoorde je met Mercy. Ja, mocht jij in Bad Hoeverdorp wonen, luister dan even mee naar dit volgende bericht. De gemeente Haarlemmermeer en Horense Vastgoed gaan verder met de vernieuwing van het centrum van Bad Hoeverdorp. De komende 12 maanden onderzoeken zij de ontwikkeling rond het Lorenzplein. Daar moet ruimte komen voor winkels, woningen, parkeren en een nieuw plein. Ook zijn afspraken gemaakt over de VOMAR aan de Sloterweg. De tijdelijke supermarkt moet een permanente en duurzame vestiging worden. Daarbij zijn ook een woning, parkeerplaatsen en mogelijke extra groenvoorzieningen. Bewoners en ondernemers worden via de participatiegroep bij de centrumplannen betrokken. Ja, nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor als je in Bad Hoeverdorp woont. Dan hoef je niet elke keer naar Hoofddorp om je boodschappen te doen. Nou, dat zal ook niet, maar het is altijd leuk als het centrum verbeterd of uitgebreid wordt in ieder geval. Addicted to Love. Hier is Robert Palmer.

Fleetwood Mac. Go your own way. Ga toch eens gewoon je eigen weg op. Ja. Lijkt mij nogal eenvoudig, hè? Nu heb ik je al de hele tijd lastig gevallen. Misschien een beetje te veel, daarom laat ik het nu voor wat het is. Ik was gisteren in de Ziggo Dome. Maar dat weet je ondertussen als je al een tijdje luistert. Maar waar was ik dan eergisteren? Nou, nu zeg je, dat interesseert me eigenlijk ook helemaal niet. Maar misschien wil jij volgend jaar er ook wel naartoe. En dan zeg je, nou, ik ben zo blij dat ik dat van Gerben bij Meer Radio gehoord heb, dat ik gelijk kaarten ga boeken. Wij waren vrijdag, ik en mijn vriendin, in C-punt, jawel. Daar speelden Andries Toenroe en Steven Hendricks met de show Beperkt Houdbaar. En dat is een totaal geïmproviseerde show. Ik was onder de indruk. Vooraf was je dat zo hoorde. Nou ja, goed, ik had er wel heen, kaartjes en nou ja, goed. Maar het is zo knap, zo ontzettend knap hoe ze dat in elkaar draaien. Het publiek die gooit, nadat ze er wat op getekend hebben, vliegtuigjes het podium op. En aan de hand daarvan dan praten ze even met degene die dat vliegtuigje gemaakt heeft. Aan de hand daarvan bepalen ze dan de onderwerpen van de show. Dus ze pakken er 4 uit van het gehele publiek. Eigenlijk random. En ik vind het zo knap hoe ze dan die 4 scènes die ze hebben zo aan elkaar kunnen rijgen. Dat, nou ja, om een lang verhaal kort te maken, ik kan het je aanbevelen, ze zijn er volgend jaar weer. Ja, dit is ook zo'n lekker nummer, zeg. Helaas zijn ze uit elkaar, of in ieder geval, ja, ze spelen niet meer de dijk. Maar toen ze het wel speelden, ja, toen was er gewoon niemand in de stad. Nou, dat lijkt me erg ongezellig. Dus daarom zingen ze erover. Hier is Huub van de Lubbe.

0: Zo Zondag Sportnieuws.
1: Ja, die. Burna Boy featuring Shakira. Een heerlijk nummer zo op de zondagmiddag. We gaan bijna naar het nieuws van 5 uur. Blijf er nog even bij, zou ik zeggen. Ik heb zo nog nieuws voor je. Onder andere over het meerquash damesteam. Ja, en de nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer. En als we nog tijd hebben, Krukjes Paviljoen, die wint een publieksprijs. Jawel. Nou, als je morgen bij het koffiezetapparaat staat, want morgen begint helaas de werkweek weer, dan is dat toch lekker als je mee kan praten over de dames van Meersquash. Ja, waarom? Ik weet het ook niet. Why tell me why?

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, Kelly Clarkson. And my life would suck without you.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag.
0: Ja, inderdaad. Dit is Zo Zondag. Op de zondag bij Meer Radio. Ja. In het nieuws hoorde ik toch wel eventjes... Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk, maar... Ik zal het verklappen. Ik ben Ajax-supporter. Ja, niet gelijk hier naartoe komen om de ramen in te slaan... mocht jij een andere ploeg fan van zijn. En Ajax speelde gisteren niet zo'n hele beste wedstrijd. Ik was er niet bij, want ik was in de Ziggo Dome. Dat heb ik echt al 10 keer gezegd. Maar uiteindelijk toch nog een gelijkspelletje tegen Excelsior. Wat hoor ik nu net op het nieuws? En ik zie het hier ook voor mij staan bij de uitslagen van de Eredivisie. Twente heeft gewonnen van PSV. Nou, dat maakt je weekend gelijk weer goed natuurlijk... na zo'n teleurstellende 2-2 van Ajax van gisteren. Dus dat maakt het allemaal weer lekker. Wij draaien nog lekkere muziek tot aan de klok van 6 uur, 1800 uur. En dat doen we onder andere met Queen featuring David Bowie. Die staan een beetje onder druk, zeggen ze zelf. Ja. Under pressure...

0: met Mamma Mia. Ja, zo enige tijd geleden dat ABBA in de top 40 stond, denk ik. Ik heb het even niet opgezocht, maar...
1: Zo zondag, sportnieuws.
0: Ja, ik pestte je net al eventjes, althans. Pest is niet het goede woord. Met wat voetbaluitslagen. Dus daar zijn we geweest. Ik denk dat ik wat luisteraars wegjaag als ik alleen maar de voetbaluitslagen vertel. Maar we hebben hier in Hoofddorp, hier in de Haarlemmermeer, ook natuurlijk gewoon sportieve dames in dit geval. Het eerste damesteam van Meersquash is het nieuwe Eredivisie seizoen begonnen met een 9-6 overwinning op Squash Utrecht. De 16-jarige Hoofddorpse Hanna Al-Nayal won na 5 spannende games. Ook de 18-jarige Renske Huntelaar pakte een belangrijke zege tegen de hoger aangeslagen Française Enora Villard. Gabi Fritsche verloor haar partij, maar de eindzege kwam niet meer in gevaar. Meersquash staat nu de eerste speelronde derde in de SBN Eredivisie. Op 21 oktober volgt thuis de wedstrijd tegen All-In Squash. Ja, dat is toch leuk dat we hier ook gewoon in Hoofddorp dames hebben die in de Eredivisie spelen, de SBN Eredivisie. Ik heb thuis ook een squash racket liggen. Ik zou er echt naar moeten zoeken, moet ik heel eerlijk bekennen, als ik een keertje wil squashen. Dus ik denk dat ik, ik weet zeker dat ik niet ga winnen van deze dames. In ieder geval, sowieso zou dat oneerlijk zijn natuurlijk als je met z'n drieën tegen één speelt. Maar goed, ik kan jou dan wel weer het beste liedje ooit laten horen. The Best Song Ever van One Direction. Hier op Meer Radio, programma Zo Zondag. Tot de klok van 6 uur.

CCC, Kygo featuring Paul McCartney en Michael Jackson. Ja, mooi nummer, ja. Soms vragen mensen aan mij van, god, dat bij meer radio, hè, krijg je er nou veel voor betaald? Nee. Het is echt vrijwilligerswerk. Ik vind dit zo ontzettend leuk en dat is geen grapje. Dat ik hier op mijn zondagmiddag naar de studio kom en jou voorzie van de lekkerste muziek, het nieuws en al wat nog meer. Kijk, ik zou natuurlijk ook als vrijwilliger kunnen aanmelden bij het vrijwilligersvervoer. Daar heeft Haarlemmermeer een subsidie voor vastgesteld. Dit vervoer helpt inwoners die door leeftijd, een beperking of andere omstandigheden minder mobiel zijn. Vrijwillige chauffeurs brengen hen bijvoorbeeld naar medische afspraken, activiteiten of andere voorzieningen. Ook ritten buiten de gemeente zijn mogelijk. Voor 2027 is maximaal een ton beschikbaar, waarvan de helft afkomstig is van de vervoersregio Amsterdam. Organisaties moeten de ritten coördineren en vrijwilligers werven, begeleiden en trainen. Chauffeurs moeten onder andere beschikken over een geldig VOG, verklaring omtrent gedrag. Ik moet zeggen, toen ik dit bericht las, dacht ik, vind ik eigenlijk wel heel mooi. Kijk, ik heb al een vrijwilligersbaantje bij Baan. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid, hier bij Meer Radio. Maar anders zou ik zeker met de auto mensen die minder mobiel zijn gaan vervoeren. Hier is Years and Years met de nummer King.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Zo zondag. Gerben Kessen.

Don't Look Down, Martin Garrix featuring Usher. Een van de top DJ's die ons land heeft voortgebracht, zou ik willen zeggen. En samen met Armin en Afrojack. En nou ja, goed, noem ze maar op. Dit zijn even de drie die als eerste bij me oppoppen. Maar daar is Nederland in ieder geval groot in geworden. De Haarlemmermeer start een experiment waarbij ouderen met een grote zorgvraag voorrang kunnen krijgen op woningen in 4 seniorencomplexen. Het gaat om de Lang Leven Thuisflat in Hoofddorp en Wiebouwwoningen in Hoofddorp, Bad Hoeverdorp en Nieuw-Vennep. Van de vrijgekomen woningen wordt 10-15% met voorrang aangeboden aan deze groep. De gemeente werkt samen met IJmeren en zorgaanbieders. Het experiment duurt maximaal 2 jaar en moet uitwijzen of wonen en zorg zo beter gecombineerd kunnen worden. Overigens is de bron van deze informatie in voor meer. Ja, jongen, jongen. Ja, iedereen wil graag oud worden, maar oud zijn is, ja, nou ja, misschien soms leuk. Maar je hebt wel wat meer aanpassingen, hulp, et cetera, nodig. Oké, we steken even de grens over naar België. En wie treffen we eraan? Jawel, Willy Sommers, laat de zon in je hart.

Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan. Ja, je hoort het hier allemaal op meer radio. Even de trompetters afwachten hoor. Ja. Vind ik heel brutaal om door die trompetters heen te praten. Vrijdag 18 september zijn in IJmuiden de winnaars van de Arie Keplerprijs 2026 bekendgemaakt. De publieksprijs ging naar het Krukius Paviljoen. De vakjury wees 4 winnaars in even zoveel categorieën aan. Daarnaast koos het publiek een favoriet. De Arie Keplerprijs is de tweejaarlijkse prijs aan projecten die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Holland. Uit maar liefst 104 inzendingen selecteerde de jury 11 nominaties en uiteindelijk 4 winnaars, pardon. Het publiek koos voor het Krukius Paviljoen, heel mooi, in Krukius als favoriet. Het nieuwe museumpaviljoen van het Haarlemmermeer Museum, de Krukius, staat naast het monumentale stoomgemaal, ook in Krukius. In het ontwerp spelen de hoogteverschillen tussen de dijk en de polder een belangrijke rol. De jury onderscheidde de projecten aan de hand van de 4 thema's: leven met water, sublieme prototypes, voorbeeldige eigenaarschap en uniek zijn in zijn soort. De vier jurywinnaars zijn Horen, Versteviging, Marker, Meerdijken en Brugge Stadstrand. Purmerend, Servicestation, Verzetslaan, Alkmaar. En De Laat en het Broodatelier in Kocheland. Ja, al die namen, dat is toch lastig om uit te spreken. Ja, de tijd alweer, 1747, jongen. Wat vliegen we toch door die middag heen. Die o zo gezellige middag met Zo Zondag. Ja. Nou, gaan we eventjes ietsjes relaxer doen dan. Shakira. Whenever.

Whenever, Whenever van Shakira. Ja. Dan zeggen ze, aan alles komt

Zo ook aan deze aflevering van Zo Zondag. Het is niet anders, het zit er weer op. Ik wens je nog een hele prettige avond in ieder geval. Morgen weer het wekkertje zetten, niet vergeten. En morgen weer naar de baas. Of misschien werk je wel voor jezelf, dat kan ook natuurlijk. Maar goed, als je nog aan het werk bent, het wekkertje zal toch gezet moeten worden. Of misschien heb je wel zo'n ritme dat je vanzelf wakker wordt voordat je op het fietsje moet stappen. Richting diezelfde baas, jawel. Ik vond het weer heel leuk om deze afgelopen twee uurtjes je mogen te voorzien van, wat mij betreft, de allerlekkerste nummers. Maar ik kies natuurlijk ook, ik kies het ook een beetje uit, hè. Dus dan, dan zou het heel raar zijn als ik een hele lelijke plaat voor je in zou zetten. Maar goed, de volgende plaat in ieder geval voor het nieuws. Ja, die kennen we toch allemaal wel. Teddy Swims. Ja, en welk nummer is daar op dit moment van bekend op de radio? Mr. Know-It-All. Oh, de heerlijke piano-version zelfs. Tot de volgende keer. Groetjes.

0: Mr. Know-it-all, ja. Nu denk jij, maar die heeft net afscheid genomen van iedereen. En die komt toch nog even in de lucht, ja. Dat doe ik ook niet zomaar, dat heeft een reden. Zometeen na het nieuws van 6 uur. Hier op de radio, hier op meer radio, collega Ton van Dranen. Ja, nou, die heb je natuurlijk wel vaker gehoord. Maar hij begint zo met Maniac van Michael Cimbello. Red Red Wine van UB40. Kortom, echt meer dan de moeite om even te blijven luisteren. Ja, dat moest ik echt even aan je zeggen. Want anders zou je zeggen, nou, ik heb het gehoord. Ik heb dat mooie programma zo zondag gehoord. En ik draai de knop om. Nee. De knop aan laten staan. En Ton van Dranen even aanhoren. Die heeft echt een hele mooie uitzending. Oké, dan zeg ik nogmaals, tot de volgende keer. Groetjes, doei doei.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.
2: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exitpoll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzegen. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het.
1: Dit is is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Dit is een herhaling op meer radio.
5: Tom van Dranen.
1: Doen. De jaren 80. September
6: 1983.

0: de maand van het jaar Facebookplaat.
1: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: De Kings al bezig sinds 1964, maar in de maand van het jaar hebben ze nog steeds hits. Dat was Come Dancing, 13 in Engeland op 3 september 1983. Door ook Kodo van Duff, de nummer 1 uit de Nederlandse hitparade. 2 weken lang boven vanavond op 17 september. En Red Red Wine, die was van UB40. Die staat 1 in Engels zit praten. Vanaf 3 september, 3 weken lang bovenaan.
1: Hoi Tom.
0: Hey.
1: Hier Jordi Bloem.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Hoewel het een vrij zonnige maand is, de zon schijnt maar 128 uur, zijn de temperaturen gemiddeld aan de hoge kant. 'S Middags is het gemiddeld zo'n 18 graden. Terwijl op 6 dagen de temperatuur nog boven de 20 graden komt. De temperatuur is aan de hoge kant omdat de zee na een warme zomer dit jaar nogal hoge temperaturen heeft. En dat geeft echter ook meer regen, zodat er bijna 116 mm valt in de maand van het jaar. En dat is 2 keer zoveel dan normaal.

0: En die zat twee in de Nederlandse hitparade op 24 september 1983. En de Nederlandse Takko Okkersen, die zat gemonteerd in de Amerikaanse hitparade op nummer 4 op 3 september met Put In On The Ritz.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in mijn beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit de maand van het jaar.
2: Tamelijk onverwacht is gisteravond in het Nijmeegse Radboud ziekenhuis de 72-jarige cabaretier Wim Kan overleden. Afgelopen maandag was hij daar vanwege oververmoeidheid opgenomen. Kan, getrouwd met Corrie Vonk, gold als een van de grote drie in het Nederlandse cabaret. Naast Toon Hermans en de inmiddels ook overleden Wim Sonneveld. Hij was vooral bekend vanwege zijn oudejaarsconferences op radio en televisie.
3: Het Zuid-Koreaanse verkeersvliegtuig dat sinds gisteren ten noorden van Japan werd vermist, is neergeschoten door de Sovjet-Unie. Voor zover bekend zijn alle 269 passagiers en bemanningsleden daarbij omgekomen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Schultz maakte vanmiddag op een persconferentie bekend dat Russische MiG-23-jagers het verkeersvliegtuig hadden onderschept en met een raket hadden neergehaald.
4: De gemeenten Almere en Zeewolde in de Flevopolder kozen gisteren voor het eerst een gemeenteraad. De Centrumpartij verschijnt voor het eerst in een gemeenteraad. Met ruim 9% van de stemmen krijgt deze partij in Almere 2 zetels.
5: De heer Schever, u bent lijsttrekker van de Partij van de Arbeid hier. U krijgt twee, denk ik, niet gewenste collega's in de raad. Ik geloof dat dit duidelijk een protest is tegen de politiek en de mensen in een zwart gat gestemd hebben.
6: Met een presentatie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York is een comité van Amerikaanse kunstenaars en sportmensen een campagne begonnen tegen het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika. Het voorzitterschap van artiesten en atleten tegen apartheid wordt gedeeld door de zanger Harry Belafonte en de tennisser Arthur Ashe. Bij de presentatie trok Harry Belafonte fel van leer tegen Zuid-Afrika.
7: To awaken the hearts and minds of people, there can be no greater courier than the artists and athletes against apartheid.
1: De maand van het jaar

0: Dit zijn de hits van september 1983. Come a Comedian van de Culture Club. Nummer 1 in de Engelse hitparade van 24 september 1983. 6 weken lang bovenaan daar. Maar ook Yellow uit Oostenrijk met I Love You. Nummer 7 in Nederland op 10 september. En na het nieuwsblok hoorde je Sweet Dreams van de Eurythmics. En dat is nummer 1 in Amerika. 1 weekje maar hoor. In de week van 7 september 1983.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De Zeppelin van Goodyear, oftewel het luchtschip Europa, landt op Schiphol. De Nederlandse Middelstandsbank en de Hoofddorpse Courant stellen een beker ter beschikking voor de voetballer die het komende voetbalseizoen het meest productief is. En Hoofddorp die krijgt parkeerwachters in de maand van het jaar. De Hoofddorpers die moeten daar erg aan wennen. En Wim Breedijk is 40 jaar actief in de voetbalsport.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
1: De maand van het jaar.
0: Dit is Meer Radio.
1: Tom van Dranen. Meer Radio.

0: Elton John, met name Still Standing. 5 in Engels hitparade op 3 september 1983. Waarom is aan het plaatje van Rigera? Een grote hit in de maand van het jaar in Nederland. En Human Nature was van Michael Jackson. Die staat genoteerd op nummer 7 op 13 september 1983 in Amerika.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Het wijkgezondheidscentrum Overbos in Hoofddorp wordt geopend door wethouder Knossen. De Meerberg bestaat 5 jaar en de Quenda in Nuvenne bestaat 10 jaar. Op de jaarse braderie in Hoofddorp treden Volcano en Willem Duin op. En het echtpaar Verliemd, die is 65 jaar getrouwd. En burgemeester Hans de Boer, die gaat ze een bloemetje brengen.
1: De maand van het jaar.
0: Ze is op voor vandaag. Dit was aflevering 1940 met...
1: September.
2: 1983.
0: En ik heb er nog 2 voor je. Electric Boogie van Marcy Griffith. Genoteerd in de hitparade van Nederland op nummer 20 op 10 september. En Billy Joel met Tell Her About It. Dat is nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. In de week van 24 september...

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Het is een komen en gaan van langdurig op één genoteerde schijven. Ik heb er zeker 5 gepland van 5, 6 en 8 weken. Waaronder ook de best verkochte single van 1997. Maar ik begon met een bescheiden 1 week. Van vandaag precies 40 jaar geleden. Bruce Hornsby en The Range stonden 1 week aan de top van de top 40. In de week van 20 september 1986. En er komen er dus nog veel meer hoor. Van veel langer dus. Maar eerst... Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van de Zilvergolf hier op Meer Radio. Het is een beetje een gedenkwaardige dag, alhoewel geen jubileum. Maar het is vandaag 16 jaar geleden dat ik voor het eerst mijn krachten gaf aan de programma's van Meer Radio. Vanaf die datum presenteerde ik de maandagafleveringen van Onderweg. Later vroeg programmaleider Ton van Dranen me 2 maal per week samen met een paar anderen de Zilvergolf te maken. En dat is ook al jaren 1 maal per week op de zondagavonden. En ik doe het nog steeds met veel plezier. En hoop het, al wordt opa een dagje ouder, nog lang te mogen blijven doen. Dus op naar weer een jaartje meer radio. Met in dit programma de Zilveren Golf. Amerikaans goud voor Nederlandse Golden Earring. En Amerikaans platina voor Joan Jett. Tevens haar best verkochte single van 1982. En over best verkochte platen gesproken. Elton John leverde die dankzij prinses Diana in 1997. En ook een ster op de Walk of Fame in Hollywood van Billy Joel. De Jocks van Hilversum 3 kozen op 20 september 1977 voor ons aller Maggie McNeil. En in het programma ook weer een paar verjaardagen. Bescheiden lijst deze keer met als jongste de voorman van de Nits. In de jaren 80 succesvol met Tutti Ragazzi. Sketches of Spain in the Dutch Mountains. En natuurlijk hun grootste succes, Nescio. Henk Hofstede viert vandaag zijn 75ste verjaardag.

Fijn bandje hoor, uit de Verenigde Staten. Waar ze vanaf de dag van vandaag in de Billboard 3 weken lang op de eerste plaats stonden. Net als in een van die grote andere Amerikaanse hitparades. De Cashbox Parade. Huey Lewis and the News and Stuck With You. Straks nog nummers 1 van 5, 7 en 8 weken als ik er tijd voor heb. Eerst naar de muziekgeschiedenis van 20 september 1969. In Melody Maker, dat is een Amerikaans muziekblad, verschijnt op 20 september 1969 de jaarlijkse lezersenquête. Eric Clapton wordt dat jaar tot de beste gitarist gekozen. De Bob Dylan LP Nashville Skyline vinden de lezers het beste album van het jaar. The Boxer van Simon & Garfunkel is voor hun de beste single van het jaar. De Beatles worden uitgeroepen tot de beste groep. En Janis Joplin als beste zangeres. Ik koos voor de beste single van de voormalige Tom & Jerry. Want zo heette ze voordat ze zich Simon & Garfunkel noemden. Echt waar.

0: Uit het Duitse Bremen kwamen ze, want ik denk dat ze niet meer bestaan. En redelijk ver van hun geboorteland in Zweden scoorden ze maar liefst 5 weken aan de top in de Zweedse hitparade vanaf de datum van vandaag in 1996. Mr. President en Coco Jumbo. En de langst op 1 genoteerde nummer 1 komt ook uit Zweden, die later eerst...
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
0: De tweedejarige van de verjaarskalender, en ook die is van Nederlandse bodem. Henk Hofstede van de Nits is het beurt aan de 77-jarige Doema-gitarist Jan Hendricks.

0: 7 weken op 1 in onze eigen megacharts. En 5 weken aan de andere kant van de Noordzee. Vanaf de datum van vandaag in 1997. Goodbye, English Rose. Candle in the Wind. Meer
1: radio. De Zilveren Golf. Tot 8 uur op Meer Radio.
0: Deep Water van Grapefruit komt op 20 september 1969 binnen in de top 40. Bereikt later de 5e plaats. Grapefruit is ontdekt door John Lennon. En hun naam is afgeleid van de titel van een boek van echtgenote Yoko Ono. De groep komt onder de hoede van Apple, de productiemaatschappij van de Beatles. In november 68 verbreekt Grapefruit het contact met Apple. Maar dan hebben ze deze hit al achter de kiezen.

Op 20 september 1974 bereikt Moontown van de Golden Earring in de Verenigde Staten de gouden status. De groep krijgt de gouden plaat uitgereikt tijdens een tournee door de Verenigde Staten. Eind september tot begin november 1974. De LP bereikt in de Billboard de 12e plaats. Wat maar weer eens betekent dat je niet eens op 1 te hoeven hebben gestaan om goud te bereiken. Op Moontown staat onder meer de hit Radar Love, die op 27 juli 1974 de 13e plaats bereikte in de Billboard Hot 100. Ook die dus goud op 20 september 1974.

we toch bij edelmetaal zijn. Joan Jett en de Blackhearts krijgen op 20 september 1982 in de Verenigde Staten platina voor I Love Rock'n'Roll. De single staat vanaf 20 maart 82 zeven weken lang op de eerste plaats. Het wordt daarmee in Amerika de best verkochte single van 1982.

0: nummer 1.
1: En ik ga naar ver weg is dan. Heel ver weg is dan. Nieuw-Zeeland, 1985. 6 weken lang daar voor UB40 samen met Chrissie Hynde. I got you. Nee, Chrissie Hynde en UB40.

0: Nadat de samenwerking met Big Mouth was beëindigd, ging ze op de solotour. En dat resulteerde in een fijn aantal hits. Nothing Else to Do in 75. When You're Gone natuurlijk, Terug naar de Kust. En dit, binnengekomen op 8 oktober 1977 in de top 40, bereikte later de 11e plaats nadat hij was gebombardeerd tot troetelschijf op Hilversum 3. Sjouk, Maggie, Van Spijker, McNeil en Fools Together. We gaan zo meteen nog eventjes naar Hollywood met Billy. Maar eerst even de langst genoteerde.
1: Nummer 1.
0: En ik ga daarvoor, ik zei het eerder in het programma, naar Zweden. 41 jaar geleden, 8 weken daar aan de top. Mike Oldfield en Moonlight Shadow.

En Maggie Reilly, die zorgde voor de vocale bijdrage aan deze langstgenoteerde nummer 1 in Zweden. 8 weken lang Mike Oldfield en Maggie en Moonlight Shadow. En als gezegd dus ook nog even naar Hollywood. Billy Joel wordt op 20 september 2004 onderscheiden met een eigen ster op de beroemde Walk of Fame in Hollywood. Hij onthult zelf de stoeptegel waarin een bronzen ster is verzonken. En die ligt voor het Pentagon Theater aan de Hollywood Boulevard. En daar worden tot en met eind oktober 2004 voorstellingen gegeven van Moving Out. Musical gebaseerd op liedjes van Billy. Hij heeft zich nooit kunnen indenken dat er ooit een ster voor hem zou worden onthuld. Ik citeer, hier heb ik niet aan gedacht toen ik Say Goodbye to Hollywood schreef. Het ziet er naar uit dat ik hier wel eeuwig zal blijven. Billy Joel is de 2262ste artiest met een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Met ingang van 20 september 2004.

met zijn eigen ster op de Walk of Fame Hollywood Boulevard, Billy Joel. Say goodbye to Hollywood. En ik zeg ook goodbye om volgende week bij Leven en Welzijn er weer te zijn. Om 7:02 op B-Radio. Met de volgende Zilveren Golf. Tot dan!

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
4: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
4: Hey, hey.
5: Presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: single is een grote omslag voor de Belgische band Hoover Phonic. Het brein en de producer achter de band, Alex Caillé, zet vanaf heden de band solo voort. Nou ja, ook weer niet helemaal alleen, want voor het aankomende album koos hij wisselende gastartiesten, zoals Jasper Erkens. Dat gebeurde bij dit Second Live. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel aanbeland bij versgeperste muziekvitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splinterdip voor je. Een single met een kroon erop. Zoiets. De splinterdip voor de komende week is van het Amerikaanse indie-project This is Lorelei. Dat is de solo-band van muzikant Nate Amos. Het lied draait om het labiele personage Buddy, dat ook al in zijn eerdere werk opdook. Maar belangrijker, het geluid dat lekker uptempo, vol en afwisselend is. Hier is The Kid with the Crown.
1: Dit is de splintertip van deze week.

titeltrack van de man uit Liverpool, M.T. Jones. Van hem verscheen een deluxe uitvoering van zijn veelgeprezen debuutalbum Joy. Dat betekent dat er enkele zogenaamde unplugged tracks aan zijn toegevoegd. Zoals dit, When I Cry. Zakdoeken bij de hand, ja. Straks het ding, met van die dingetjes eraan, je weet wel. Maar eerst de gelaagde loops, dromerige synths en melancholische, doch dansbare elektronische beats. Het is te vinden op het verse beste album Filters van Bayon. Artiestenaam van Roger Sellers. Erop staat dit Good Enough.

moderne roots en indie-pop met sterke retro-invloeden. Zo ongeveer kun je deze muziek omschrijven. Van Pokey Lafarge. Die kwam met zijn langspellen Rent Money. En deze track herinnert de luisteraar eraan dat wie altijd maar meer wil bezitten, uiteindelijk het meest ontevreden achterblijft. Denk daar rustig over na. Dit was The Thing. Straks is met Wiel, gaan we even naar het nieuws. En daarvoor stevige indie-rockpop van Trans Violet. De band rond frontvrouw Sarah McTaggart. Nou ja, kies maar. Dat kwam met het album Big Mads. En daarvan hoor je Scissors. Maar eerst luchtige werk van de Utrechtse indie-popband Benji. Het is de titeltrack van het komende album dat 26 februari nog verschijnt. Dus nog even geduld alstublieft. Hier is Scarefree.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jon van Kan, het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

volgende half uur van Splinternieuw. Welkom op deze zondagavond. En we trapt af met de dame die ook het volgende uur hoort. Mathilda Mann. Haar vers geperste album Kismet verscheen. Met daarop dit prettig klinkende Chain Reaction. Straks, het vuilnis voor de een is een schat voor de ander. Ja, dat is het concept van kringloopwinkels, toch? Maar eerst. Eerder verscheen dit nummer in het voorjaar als exclusieve bonustrack op de fysieke Indies Only vinyl uitvoering van zijn succesvolle studioalbum The Way of the Woods. Maar nu is er ook een extended versie met het album waarop hij te beluisteren is, dit Black Water van Dermo Cash.

De chemie tussen de twee herinnert sterk aan de gloriedagen van klassieke soulduo's zoals Sam en Dave. En dit was One Man's Trash is Another Man's Treasure. En zo is dat. Dan naar reizende ster Isabel van Gelder. Die dit najaar grote internationale steden bezoekt. Tegelijkertijd met het uitkomen van haar EP Love Sick op 16 oktober. Muzikaal gezien hangt het tussen nostalgische en moderne pop met een jazzy randje. En dat is te horen bij dit Kissing You Away.

Een vol preview van het op 16 oktober te verschijnen album Cookie Happened van Eels. Dat is dit Congratulations to Me. Ja, dat slaat op de realisatie dat sommige zaken simpelweg niet de moeite waard zijn om zo serieus te nemen. Denk daar ook rustig over na. Dan strekken wij het been om erin te gaan met het Amerikaanse elektronische indie-pop duo Sylvian Esso. Meneer en mevrouw kwamen met deze energieke en eigenzinnige single Hot

zegt u, dame en heer. Dank u wel. Dat was Hatslaap. En dan zien we dat eerste uurtje Splinter Nieuwe erbij op zit. Zometeen even boodschapjes en het nieuws. En daarvoor nog Miek, de dame die het nog langer verdomt om zich kleiner of stiller te maken. Vandaar haar nieuwe track Terminally Verbal. Maar eerst een soepele disco-achtige poptrack van de opkomende Britse muzikant Charlie Gere. In samenwerking met de bekende Britse zangeres Kat Burns maakt hij dit Small Talk.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
4: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
4: Hey, hey, hey.
5: Program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Het resultaat van 6 jaar hard werken. En ook volgens zanger Serge Pizzarno. Si. Is het album als een bloedige opera die elementen van hun eerdere albums samenbrengt en tegelijkertijd nieuwe klanklandschappen verkent. Dat staat hier tenminste. We hebben het over Act 3 van de band Kasabian. En daarvan hoorde je Silver Apple Eyes. Het tweede uur van Splinternieuw op Meer Radio. Ik heb nog een klein uur vers geperste muziek, vitamintjes voor je. En de R is in de maand, dus dat is nodig, hè? Maar zoals gebruikelijk nu de splintering van de afgelopen week. En die is van het Belgische indie-popproject Dressed Like Boys. Het solo-project van Jelle Den Turk. Hij is ook wel bekend als frontman van Dirk. We horen een breekbare, meeslepende track waarin Den Turk zingt over spirituele zelfbevrijding en ontwaken. Vandaar And Then I Woke Up.

vrolijke en energieke indie-pop met een aanstekelijke funky groove. Dat is Super Prism van de band Almost Monday. Frontman Dawson Daughtry had het grootste deel van zijn leven ernstige oogproblemen. Maar nadat hij een speciale prisma glazen in zijn bril kreeg, verbeterde zijn gezichtsvermogen drastisch. Vandaar en te vinden op het versgeperste album Thank God It's Almost Monday. En daar is geen woord aan gelogen, hè? Straks iemand die niet wil stoppen. Ja, dat heb je wel eens. Maar eerst een voorproefje van de op 30 oktober te verschijnen EP Corners van Aaron Fraser. Warme sweet soul, dat heet Paint the Picture.

Ja, beloofd is beloofd. Ik zou nog iets draaien van de nieuwe plaat Room 12 van Laura Pergolizzi, oftewel LP. Ik koos deze opbeurende track die draait om het loslaten van zorgen en het vieren van pure liefde. Samengevat in dit Don't Stop. Ja, dan moet je inderdaad nooit meer stoppen, hè? Straks is het nieuw natuurlijk het nieuws. En daarvoor dromerige electropop met een melancholische, filmische sfeer van Sophie Royer. Die kwam met haar langspeler Before After. En daarvan hoor je Extras. Maar eerst een van mijn favoriete artiesten, mag ik wel zeggen, Jake Bugg. Muzikaal keert de inmiddels 32-jarige Jake Bugg terug naar zijn rootsy, akoestische folk- en country-rock geluid. Het nummer wordt gedragen door rollende gitaarakkoorden en zijn kenmerkende rauwe stemgeluid. Dat trouwens een voorproef is van zijn album Alamo, dat 13 november verschijnt. Hier is Never Can Tell.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een

0: Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen de Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Amateur Van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Splinterview. Het trapt af met geluid van eigen bodem. Namelijk van de Nederlandse indie- en Britpop-act Bon Sera. Het project rondom de 24-jarige singer-songwriter Joep. Dag Joep. Teruggepikken op de goede oude tijd. Dat deden we met dit 17. Dan even wat rustiger aan met nieuw werk van de Franse indie-folkband Sid Matters. Die 15 jaar geleden voor het laatst van zich liet horen. En ze kwamen met het album A Gospel of Some Sort. Waarop dit mooi dromerige Choking on Anger staat.

De songtekst van de Fake Tree is direct gebaseerd op de vijgenboom-metafoor uit het boek The Bell Jar van Sylvia Plath. Hierin worstelt de hoofdpersoon met keuzestress. Elke vijgaande boom staat voor een andere glansrijke toekomst, carrière, gezin of reizen. Maar door te lang te twijfelen over de juiste keuze, rotten de vijgen weg en vallen ze op de grond. Boom. Mathilde Mann schreef het om deze universele angst voor de toekomst bespreekbaar te maken. We wilden het juist een luchtige en hoopvolle twist geven. En dat is gelukt. Beetje jaren 70, piano-achtig. Hè? Tot naar een andere metafoor. Het idee dat je soms in het diepe moet springen zonder te weten waar je landt. Dan is het goed dat er iemand is om je op te vangen. Of het is goed dat je een parachute hebt. Hier is Bente.

dat ze in 2024 naar Londen verhuisde om haar internationale carrière uit te bouwen, werd Greta Ray plotseling getroffen door een ernstige hartaandoening. Haar herstelperiode en de gedwongen pauze dwongen haar tot een heroverweging van haar prioriteiten. En de songtekst van Heartsong is geschreven als een brief aan haarzelf van exact een jaar geleden. De dag dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze vertelt haar eerdere zelf hoe pijnlijk en drastisch haar leven zou veranderen, maar biedt tegelijkertijd de troostende boodschap dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Wat een verhaal. Dan nu een gevalletje zwaartekracht. Oftewel Gravity's Pull. Uitgebracht door de Zwitserse indie popband Soft Loft. Dat kwam met het album Throw the Dice.

En tot zover Soft Loft. En we zijn er bijna weer doorheen. Het programma Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. En guess what? Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Tom van Aarde verder met heerlijk rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer is de officiële gloednieuwe studioversie van Yours. Zo heet dat ding. Van Ghost Funk Orchestra. Dag allemaal.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Uit 1982 van het album Thriller van Michael Jackson, het overbekende Billie Jean. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom bij deze Nice and Slow. Goedenavond. We hebben weer mooie muziek voor je. Onder meer een Franse klassieker en ook niet te vergeten.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks na het NOS-journaal van 10:30, dan hebben we 2 keer Hot Chocolate in je radio. Nu Vrouwtje. Met een heel leuke plaat. We hebben de tijd.
2: Ben kieskeurig met geluk. Dag, pluk mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

2011, Lana Del Rey en videogames. En toen zei ze, zo, dat was het dan. Ik heb één album gemaakt, nu ben ik er even klaar mee. En er zouden toch nog vele hits volgen voor Lana Del Rey. We gaan terug naar 1997 hier in Nice and Slow. Met de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Wild World, geschreven door Cat Stevens. En hij produceerde ook deze versie van Jimmy Cliff, die een hele grote hit werd begin jaren 70. En we gaan op naar het NOS-journaal van 10:30. Dat doen we met deze van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Terug naar de jaren 60 inderdaad met The Onion Song.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
1: Van Dranen.

0: If You Don't Know Me By Now door Harold Melvin en de Blue Notes. Was Harold Melvin de zanger? Nee hoor, dat was de drummer. De zanger was Teddy Pendergrass.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Track Your Hot Chocolate, de groep van Earl Brown. Als eerste I'll Put You Together Again. En daarna het tragische verhaal van Emma. When

Ze was 28 jaar toen ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2021. Barbara Pravi met Voila. En ze werd toen tweede in Rotterdam. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog drie voor je. Rock Machine uit Canada met On The Outside. En dan hebben we ook Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met Making Plans uit 87. En we sluiten dit rijtje van drie af met Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kampen, het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: De Floaters met Float On uit 1977. En daarna nog maar weinig van ze vernomen, helaas.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. En ook dit uur hebben we weer straks na 11:30 Susanne Freek van Gerda. En natuurlijk daarna...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Gladys Knight en de Pips. Maar nu gaan we naar België. Een nummer van Johan Vermeerder door Clouseau. Laat me nu toch niet alleen...

R.E.M. met Man on the Moon en Jason Mraz met I'm Yours. En tot het nieuws van 11:30 gaan we terug naar 2016 met Maaike Oudboter, dat ik je mis. Louis Capaldi hoor je ook met Someone You Loved en Sukiyaki van Kiyo Sakamoto. Yeah.

0: naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: Ja, Gerda blijft het een mooie plaat vinden, hoor. Ik vind het altijd leuk als ik hem draai in Nice and Slow, rond de klok 11:30. Dus deze was weer speciaal voor jou, mijn liefste. Heel graag gedaan, hoor. En wel te rusten, hè.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: De 2 van 1, uit 1973, Midnight Train to Georgia. En 1970, If I Were Your Woman, Gladys Knight en The Pips.

El Nubli. En ik dacht 70, dat was Johnny Hallyday. Het is alweer tijd voor de laatste platen hier bij Meer Radio in Nice and Slow. Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Harry Belafonte, samen met Jennifer Warnes in Skin to Skin. En de laatste is voor Against the Odds van Phil Collins. Ik wens je voor nu goede nacht. En wel te rusten, hè?

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: papiertje, soms op het Alexanderplein.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8.